Divisie. In een rechtstreeks duel tegen concurrent FC Volendam werd met 2-1 gewonnen. Het weer vannacht meestal droog in het westen. Er valt regen in het oosten. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen worden opgeroepen geld vrij te maken om voorlichting te geven over gezondheidsrisico's en om waarschuwingssystemen op te zetten. Ook zouden klimaatbestendigheid en duurzaamheid onderdelen moeten worden van zorgopleidingen. Ook oud-minister Kuipers zat in de commissie. Volgens hem is er ook in Nederland geen ontsnappen aan. Hij wijst op vroegtijdige sterfte door onder meer longkanker, veroorzaakt door fijne deeltjes die vrijkomen bij bosbranden. Bij een vliegshow op een militaire basis in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen tegen elkaar gebotst. De vier bemanningsleden konden zich met hun schietstoel op tijd in veiligheid brengen. Op beelden van lokale media is te zien hoe de twee toestellen in de lucht tegen elkaar botsen en vervolgens neerstorten. Ook zijn daarna vier parachutes in de lucht te zien. De vliegshow in Idaho is na het ongeluk afgebroken. In België zijn drie artiesten mishandeld nadat ze hadden opgetreden tijdens Brussels Pride. Ze zeggen dat ze zijn aangevallen door een groep tieners die homofobe leuzen schreeuwden. Een van de artiesten zegt dat de groep haar op de grond duwde, sloeg en een fiets naar haar gooide. De Brusselse politie zegt dat er nog geen melding van mishandeling is gedaan en nodigt de slachtoffers uit om morgen aangifte te komen doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het een daad van geweld en haat. Het weer, het is meestal droog in het westen vannacht. In het oosten valt er wat regen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. De komende dag eerst wat regen in het noordoosten. In de loop van de dag volgen buien vanuit het zuidwesten. Tussendoor is er zon en het wordt tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie in de VS heeft 2 tieners aangehouden voor minstens 10 willekeurige beschietingen. Het gebeurde in de stad Austin afgelopen weekend. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen voertuigen en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. In een deel van Austin riepen autoriteiten mensen op om binnen te blijven. Een derde verdachte is nog voortvluchtig. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië leggen veel doodstraffen op. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. In Litouwen is een gevechtsdrone neergestort. Vermoedelijk was die vanuit Oekraïne onderweg naar Rusland. De drone kwam niet tot ontploffing. Er storten vaker onbekende drones neer in de Baltische staten. In Letland is de regering gevallen over de drone-incidenten. In Tsjechië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen geplande hervormingen van de publieke omroep. De regering van premier Babiš wil de verplichte omroepbijdrage afschaffen en erop bezuinigen. Critici zijn bang dat de regering zo politieke controle probeert te krijgen over de publieke media. In 12 steden gingen mensen de straat op. De demonstranten zijn bang dat het in Tsjechië dezelfde kant op gaat als in Hongarije. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaochou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden voor meerdere willekeurige beschietingen het afgelopen weekend. De tieners reden rond in een gestolen voertuig en schoten op woningen en voorbijgangers. 4 mensen raakten gewond. 2 jongens van 15 en 17 jaar zijn opgepakt. Een derde is nog voortvluchtig. Dierenrechtenorganisatie PETA eist strengere regels rond het houden van wilde dieren in Duitsland. Aanleiding is een tijger die gisteren ontsnapte uit een verblijf van een dierentemmer. De politie heeft het dier doodgeschoten. Het incident toont volgens PETA aan dat wetgeving moet worden aangescherpt. In meerdere Duitse deelstaten mogen particulieren nog tijgers of leeuwen houden. De dierentemmer zou nog 8 tijgers houden. De dierenrechtenorganisatie heeft de autoriteiten vaker gewezen op de verblijven die klein en onveilig zouden zijn. Het weer. De dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty gaat het om 2707 mensen, een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de executies werd uitgevoerd in Iran. Ook Noord-Korea en Saudi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De cijfers van China zijn niet bekend. De mensenrechtenorganisatie schat die in de duizenden en noemt China de grootste beul ter wereld. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht zeker 12 mensen gewond geraakt. Volgens Oekraïnse autoriteiten sloegen drones in bij woongebouwen in Odessa. In Dnipro werden daarnaast een school en een vuurwerkopslag geraakt. Er zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na de aanval van Oekraïne op Moskou, wat weer een reactie was op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liaozhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2 en stortte er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Er zijn 2 doden gemeld. Het gaat om een echtpaar dat onder het puin werd gevonden. De omvang van de schade in het zuiden van China is niet volledig bekend. Klimaatverandering moet in Europa worden behandeld als internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Dat stelt een speciale commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Landen zouden voorlichting moeten geven over de gezondheidsrisico's en waarschuwingssystemen moeten opzetten. En ook zou duurzaamheid onderdeel moeten worden van zorgopleidingen. Het weer, de dag begint met regen in het noordoosten. In de loop van de dag trekt er neerslag over het land vanuit het zuidwesten. Met af en toe zon liggen de maxima vandaag tussen de 12 en 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn er wereldwijd flink meer mensen geëxecuteerd dan in 2024. Volgens Amnesty International gaat het om ruim 2700 mensen. Een stijging van bijna 80%. Een groot deel van de doodstraffen werd uitgevoerd in Iran, zegt Amnesty.
2: Ongeveer de helft van de executies zijn politiek gemotiveerd. Dus actievoerders, dissidenten. En de andere helft die zijn drugsgerelateerd.
1: Ook Noord-Korea en Saoedi-Arabië voeren veel doodstraffen uit. De landen gebruiken de straf volgens Amnesty om de bevolking te onderdrukken. De politie waarschuwt voor nep-advertenties op Facebook en Instagram. Oplichters maken daar reclame voor honderden nep-webwinkels. Het lijkt te gaan om hoge kortingen op producten van bekende winkels, maar in werkelijkheid is het oplichting, zegt de politie.
3: En als iets te mooi is om waar te zijn, het is een beetje cliché, maar dan is dat vaak ook zo. Je kunt voor hele lage bedragen met 60%, 70% korting, is het bijna onmogelijk om iets te kopen.
1: In een jaar tijd zijn er 535 criminele webshops onderschept. De politie vindt dat moederbedrijf Meta meer moet doen om oplichters tegen te houden. Bij Russische aanvallen op het midden en zuiden van Oekraïne zijn vannacht minstens 12 mensen gewond geraakt. Drones zouden zijn ingeslagen bij woongebouwen en scholen in Odessa. In Dnipro werden een flatgebouw en een vuurwerkopslag geraakt. Zouden meerdere branden zijn uitgebroken in de stad. De Russische aanvallen komen een dag na een aanval van Oekraïne op Moskou. Die was weer een reactie op de aanhoudende Russische bombardementen. Duizenden inwoners van de Chinese stad Liuzhou moeten hun huis uit vanwege een aardbeving. Volgens Chinese staatsmedia had de beving een kracht van 5,2. Storten er zeker 13 gebouwen in. Meer dan 7000 mensen worden geëvacueerd. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur bij RTV 794 Sport.
5: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS.

0: NOS-journaal van 8 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat het afgelopen jaar een recordaantal mensen geëxecuteerd is. Het ging wereldwijd om ruim 2700 mensen, vooral Iraniërs. De nasleep van de grote protesten dit jaar is niet in de cijfers meegenomen. Sinds Amnesty de cijfers bijhoudt, begin jaren 80, was het aantal geëxecuteerden niet zo hoog. De Amerikaanse politie heeft in de stad Austin 2 tieners aangehouden voor willekeurige beschietingen. 4 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Jongens van 15 en 17 jaar reden rond in gestolen auto's en vuurden kogels af op woningen en 2 brandweerkazernes. En het was moeilijk om de daders te vinden, zegt de politie.
2: You have shots fired, you have vehicles that are being stolen, then you have people that are actually struck beginning this morning. And so piecing all of that together again was complex, but it was done.
1: Een derde verdachte is nog voortvluchtig. De identiteit van bijna 3/4 van 100 verdachten van oplichting is achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. In het Belgische Mortsel, vlak onder Antwerpen, is gisteravond het dak van een supermarkt ingestort. De afgelopen dagen viel er veel regen. De afvoer van het dak heeft het na een wolkbreuk begeven. Samen met het dak stroomde er een massa water de winkel in. De schade is groot, maar het had erger kunnen aflopen, zegt de brandweer.
3: Gelukkig is het een gedeeltelijke instorting. Een ander geluk geweest is ook geweest dat er geen mensen aanwezig waren in de winkel. Dus we hebben gelukkig geen slachtoffers.
1: De Belgische supermarkt blijft de komende dagen in ieder geval dicht. Het weer, het is bewolkt, vooral in het noordoosten regent het. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom, u luistert naar het radioprogramma Popcorn, gepresenteerd door René Opdijm met als vaste onderdelen de album Top 40 aller tijden en de wekelijkse lokale concertagenda.

tribute bands en originele bands. Want we gaan lekkere muziek draaien uit die concertagenda van de Beach Boys, maar ook Daniel Logus en nog veel meer. En we hebben op nummertje 29 van de best verkochte albums ooit Alanis Morissette. We nemen afscheid van Eric Clapton die op 30 stond. Daar hebben we er genoeg van gedraaid, denk ik. Heel mooi album. Maar deze week gaan we verder met nummertje 29 dus. En zoals gewoonlijk beginnen we met een klassieker. En dat is deze week Emmylou Harris. En waarom Emmylou Harris? Omdat ze deze week optreedt in Nederland.

Emmylou Harris met één van haar vier hits in Nederland. Together Again was dit. Heerlijk nummer. Ze is inmiddels 79 jaar en ze gaat dus optreden in Nederland komende week. Ze treedt maar liefst vier keer op. Wat dat betreft heel bijzonder. En ik ben heel erg benieuwd hoe haar stem nog is. Want ja, inmiddels 79, dus meestal gaan de stemmen dan toch wel wat achteruit. Maar ik heb er toch wel vertrouwen in dat dat hele mooie optredens worden. Een unieke mogelijkheid deze week om van Emmylou Harris te genieten. We gaan nog meer draaien van haar in deze show. Maar daarover later meer, want we gaan nu verder met De Wolf. Je hoort het al, het wolfgeluid. Ja, als ik dat aan heb staan, dan weet je wel hoe laat het is. Dan wordt het weer muziek van De Wolf. En we hebben een plaat die heeft weliswaar niet in de top 40 gestaan, maar de plaat Wolfpack staat vol mooie nummers. Dus daarom gaan we daar vandaag heel veel van draaien.

Ah, helaas, de plaat bleef hangen. Dat was even een kleine technische storing. Dat kan gebeuren. Dan maar even een ander nummer. Treasure City Moonchild.

The Wolf van het album Wolfpack hoorde je Treasure City Moonchild. Het instarten van Yes You Do, dat ging niet goed, want ja, kennelijk een crashje op de cd, kan gebeuren. Een plaat uit 2021, Wolfpack, van The Wolf. En dat The Wolf, dat zijn de broers Luca en Pablo van der Pol en toetsenist Robin Piso. En in 2021 zaten we natuurlijk in de coronatijd en daardoor ja, is deze plaat een beetje uit het oog verloren. Dat was natuurlijk een hele vervelende tijd voor de muziekindustrie en met name bands die heel veel live optreden. Ze konden daardoor wel heel veel gastmuzikanten uitnodigen voor op hun plaat. En dat gaan we vandaag ook doen, want we gaan deze plaat gaan we een aantal nummers van draaien. Maar we gaan ook nummers draaien van mensen die aan deze plaat Wolfpack hebben meegewerkt. En één van de meewerkende artiesten, dat is Judy Blank. Die verzorgt de achtergrondvocalen op heel veel nummers. En zelf bracht ze in 2025 ook een plaat uit, haar tweede volgens mij, en die heette Big Mood. En daar gaan we Over Now van draaien.

Dat was de mooie stem van Judy Blank, Over Now. Ik denk dat ze ook best wel deze week de achtergrondvocalen van bij Emmylou Harris zou kunnen doen. Want ik denk dat Emmylou misschien toch al wat achtergrondvocalen zou kunnen gebruiken. Inmiddels heb ik even gekeken, wat was het probleem met Yes You Do? Ik dacht altijd dat ik mijn cd's toch wel goed verzorgde. Maar deze was een beetje vettig. Dus ik heb het even schoongemaakt en dan gaan we nu alsnog Yes You Do draaien van The Wolf van de plaat Wolfpack uit 2021.

We beginnen lekker energiek deze week. De Wolf. Met de mooiste track van The Wolfpack. Yes, you do. Een plaat die werd opgenomen in 2020. Tussen april en augustus 2020. In de quarantainetijd. En een van de gasten was Theo Lawrence. En Theo Lawrence zal, denk ik, heel weinig mensen wat zeggen. Maar uiteindelijk is het een Fransoos die country, soul, rhythm and blues mixt. En een hele fijne stem heeft. Want hij verzorgde heel veel achtergrondvocalen op deze plaat van The Wolf.

Je zult maar zo toegezongen worden. Your Heaven to Me, Theo Lawrence. Heerlijke stem heeft die man. We gaan nog een nummertje draaien van de Wolf van het album Wolfpack. En dat is, ja, het zoveelste mooie nummer van die plaat. Roll Up the Rice.

The Wolf met Roll Up The Rise. En je hoorde daar op de achtergrondvocalen Arthur Akkermans en Teun IJsink. En ik noem deze twee namen omdat deze twee leden deel uitmaken van The Grand East. En dat betekent dus dat we nu verder gaan met The Grand East van hun album Floor Is Lava. Dat is alweer een plaat uit 2023. Dat was best wel een succesvolle plaat van hun. En daarop stond één heel mooi nummer. Er staan er echt nog wel meer op. Maar het begint met Sex Club.

Welkom, u luistert naar het radioprogramma Popcorn, gepresenteerd door René Opdijm met als vaste onderdelen de album Top 40 aller tijden en de wekelijkse lokale concertagenda.

Ja, twee keer de Grand East. En het tweede nummer was Monarch. Ze traden in het Hemelvaartweekend nog op in Diepenheim. De Grand East was dat. We gaan toch nog een plaatje draaien van The Wolf. Je hoort het al op de achtergrond. De Wolf, het thema hier op de Veluwe. Want hoeveel zijn er inmiddels wel niet? Nou, vandaag zijn er wel, lopen er wel heel veel wolven zo los rond. Want ja, dit programma staat vol met wolven. En het laatste nummer van de plaat Wolfpack wat we gaan draaien, dat is Are You My Savior?

Het wolfvirus heeft echt wel toegeslaan hier in de studio. En de heren van de Wolf waren ook fans van de Black Crowes. En de Black Crowes, die zijn, ja, de broertjes zijn weer on speaking terms, mogen we zeggen, Chris en Rich Robinson van de Black Crowes. In 2024 hadden ze een nieuwe plaat, Happiness Bastards. En nu hebben ze een plaat die nog beter is. En de vrienden van de Wolf zijn fan van deze band. Ze gingen zelfs een keer met hun samen op tournee. En van hun nieuwe plaat, A Pound of Feathers, gaan we een hele mooie draaien. En dat is het slotnummer van die plaat. Doomsday Dodger L heet dat nummer.

Na de luchtige Songfestival-uitzending hebben we nu een stevig programma. Met heel veel rock en zwaardere nummers. En dit waren de Black Crowes met hun nieuwste plaat, A Pound of Feather. We gaan nu eventjes iets meer soul in de show brengen. En dan hebben we het over ook vrienden van De Wolf. Want ook hun spelen heel vaak mee op albums van De Wolf. En dan heb ik het over de Rotterdammers, de Dawnboarders. Van hun plaat ga ik draaien, van hun plaat. Ja, die heet Alpine Gold. Dat is alweer een plaatje van een aantal jaren geleden, 2023. Gaan we lekker luisteren naar Lucky.

Hoor een beetje Roy Orbison hierin. We gaan snel verder met Money and the Man. Ook dat zijn vrienden van de Wolf. Sea of Chemicals. En tot het volgende uur.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen ondernemersorganisatie VNO-NCW Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris De Bat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven...

0: blijven het gebruik van batterijen stimuleren. Internationale hulporganisaties schalen de hulp op na een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Er zijn al 88 doden en ruim 300 mensen zijn vermoedelijk besmet. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het om een zeldzame variant van het ebola-virus, zegt correspondent Alice van Gelder.
1: Een variant waar geen vaccin voor is. Een derde van de mensen die besmet raakt, die overlijdt. Ja, is er dus niks wat ze kunnen doen. Naast gewoon kijken wie is er besmet, contactonderzoek doen, voorlichting geven.
0: Cruiseschip De Hondius komt vanochtend aan in Rotterdam. Op dat schip brak het Hanta-virus uit. Aan boord zijn nog 25 bemanningsleden, een arts en een verpleegkundige. Die worden getest en gaan in quarantaine. Daar hebben ze in de haven van Rotterdam genoeg ervaring mee, zegt de havenmeester bij Goedemorgen Nederland.
2: Gedurende de COVID-periode hebben we heel veel ervaring opgedaan met zeelieden aan boord, zieke zeelieden aan boord van schepen. Dus als grootste haven van Europa heb je ook wel een soort verplichting om zo'n schip toe te laten.
0: Het schip legt rond 10 uur aan in Rotterdam. In Oekraïne zijn vannacht minstens 30 mensen gewond geraakt door Russische drone-aanvallen. Vooral de steden Odessa en Dnipro werden getroffen. In de stad Gerson is een dode gemeld. Het weer bewolkt. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Later trekken van zuidwest naar noordoost stevige buien over. Mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Welkom bij het tweede uur. Dat uur zal iets rustiger zijn dan het eerste uur qua muziekkeuze. Want in dit tweede uur gaan we dus verder met de concertagenda. Hebben we Alanis Morissette met haar best verkochte plaat ooit in Nederland, die op nummertje 29 staat. Maar eerst gaan we nog wat reclame maken voor de tweesprong. Die is op elke donderdag tussen 8 en 9 uur 's avonds te horen hier op deze mooie radiozender. En in de tweesprong het programma van Vree Nieuwenhuis. Daar kun je onder andere 33 jaar terug in de top 40 verwachten. De 2 van 1 met Wally Talks. En wat gebeurde er in 1867? Nou, dan moet ik denk ik toch wel weer eventjes de geschiedenisboeken in, want ik heb echt geen idee. Ik dacht eerst, is dat een foutje? Moet dat niet 1967 zijn? Maar nee, Vree zei, dat is 1867. Wat gebeurde er toen? Oké, we hebben zometeen dus de concertagenda. En we trappen elk tweede uur af met een live klassieker. En omdat Emmylou Harris deze week in Nederland is, gaan we ook een nummertje van haar draaien. En dat is haar grootste hit in Nederland. C'est la vie, you know.

Emmylou Harris was dat. You never can tell. Zat enkel in 76 had ze 4 hitnoteringen in de top 40 en daarna bleef het heel lang droog. Desalniettemin heeft ze heel veel mooie platen gemaakt. Die weliswaar niet zo vaak gedraaid werden, maar zeker de moeite waard zijn. Emmylou Harris. Zij hebben toegekomen aan de lokale concertagenda van 18 mei tot en met 24 mei. En wat voor een agenda is dat? Werkelijk waar, hele mooie muziek staat er op de agenda. En dat begint in Zwolle op 20 mei. Dan kun je in Odeon genieten van een tribute. Een tribute to the Cats. En dat is toch eigenlijk wel een hele mooi eerbetoon om dat aan deze legendarische groep een eerbetoon te geven. En dat wordt gedaan door Jacob de Geo en Tim Knol. En Tim Knol, die hebben we al eens eerder in deze uitzending gedraaid met Wanderings. En ik neem aan dat dat een hele mooie show gaat worden. Ze hebben trouwens ook een tributeplaat uitgemaakt. Dus wat dat betreft zijn ze fanatiek bezig, die jongens. Met Tribute to the Cats op 20 mei. Op 22 mei in Hedon is er een debuutalbumpresentatie van Muama. Ook op 22 mei in Hedon, dat is alweer de 50ste anniversary tour. Oftewel, ze bestaan al 50 jaar, Gruppo Sportivo. Waarschijnlijk hun laatste tour. Want ja, ook Hans van den Berg, zoals de leadzanger heet, die is inmiddels ook al op leeftijd. Maar hij heeft er nog steeds zin in, want het is een lange tour die ze doen. Een dagje later, op 23 mei in Hedon, een mini-festival. En dat heet Enjoyment. En dat is hip-hop, afro en urban muziek met Nems, Ballantine, Sean's, Sasso, Enjoyment Sound System. Dus een heel leuk festivalletje. Lekker dichtbij in Zwolle. En in de Spiegel kun je op 23 mei genieten van Bluff. Dan gaan we naar Apeldoorn op 22 mei. Kun je genieten van indie rock van Dead Cells en Badminton. En op 24 mei in het Café van de Gigant kun je genieten van Nederlandstalige pop door Esther de Jong. En in de Grote Schouwburg, Orpheus, kun je op 18 mei vanavond dus al genieten van Tino Martin. En een paar dagen later op 22 mei van de drums percussieband Slagerij van Kampen. Met als titel Rhythm of Freedom. En dat is ook vaak om geografisch een hele mooie show. Slagerij van Kampen. Die kunnen drummen. Dan steken we de IJssel over. En dan komen we terecht in Deventer in het Burgerweeshuis. Op 22 mei treden daar de Wodan Boys op. En dat is punk garage rock. Hou je van roots en reggae, dan moet je op 24 mei in het Burgerweeshuis zijn. Want dan treedt de band Morgan Heritage op. En daar gaan we zo meteen ook wat van draaien. Ik kende ze niet, maar ik denk, laten we eens eventjes een onbekende artiest die uiteindelijk wel waarschijnlijk voor de echte roots reggae-liefhebbers heel bekend zal zijn. Dan de Deventer Schouwburg. Die hebben ook een heel mooi programma deze week. Want op 21 mei treedt daar op Daniel Lohuus. Onze troubadour uit Drenthe. Vorige week, of die week daarvoor, draaiden we hem nog met Doe maar vooral kalm aan, want loop vooral geen burn-out op. Zoals Daniel inmiddels al 2 keer gehad heeft. En op 23 mei wederom een tributeband, maar een hele goede tributeband. Je hebt ze kunnen bewonderen bij het SBS-programma Tribute of the Bands. De jaren 60 stonden daar centraal met de Beach Boys Best. We gaan een aantal nummers draaien uit deze lokale concertagenda. En we beginnen met Daniel Lohuus. Hij heeft af en toe ook wel eens wat liefdesperikelen.
En soms gaat het goed, soms gaat het niet goed. En soms duurt het een tijdje voordat je eroverheen bent. En daar schreef hij een liedje over. En dat heet Over You Hen.

Daniel Loewes van zijn nieuwste plaat Jager hoorde je over Johan. Daar kun je dus naartoe in Deventer op 21 mei. En de volgende band die we gaan draaien, dat is een band die dus optreedt in Zwolle in Hedon. Grupo Sportivo. Ze hadden een paar hitjes en die gaan we niet allemaal draaien. We gaan er twee van draaien en we beginnen met Hey Girl.

Welkom, u luistert naar het radioprogramma Popcorn, gepresenteerd door René Opdijm met als vaste onderdelen de album Top 40 aller tijden en de wekelijks lokale concertagenda.

Grupo Sportivo, Rock and Roll en Hey Girl stonden respectievelijk 6 en 5 weken in de top 40. Heerlijke muziek van Hans van den Berg, die ja ook nog een tijdje onder een andere naam, onder andere Van den Bergs Dierenpark, heeft opgetreden en naam probeerde te maken. Totdat hij een proces aan de broek kreeg van Oude Hans Dierenpark, dat de naam iets te veel leek op ja, deze dierentuin. Grupo Sportivo dus deze week ook te beluisteren live in Zwolle in Hedon met hun laatste afscheidstour, 50 jaar rock and roll. En dan is het mooi geweest. Een andere leuke band die ik eigenlijk, ik zeg wel leuke band, maar ik kende ze niet, maar ter voorbereiding op dit programma ging ik toch eens eventjes luisteren naar de muziek van Morgan Heritage. En dat is echt heerlijke roots reggae muziek. En daar gaan we nu van genieten.

Morgan Heritage met Down by the River. Dat wordt vast een hele mooie avond daar in het Burgerweeshuis op 24 mei. Een dagje eerder in de Schouwburg, de Beach Boys Best. En de Beach Boys die hadden één nummer 1 hit in Nederland. En dat was het volgende nummer, Johnny Sloop B.

We gaan verder met The Cats. Want op 20 mei in Odeon, de Schouwburg, treedt op Tim Knol en Jacob de Geeuw. En nog natuurlijk een hele band. Verder met een tribute to The Cats. En The Cats hadden maar liefst 5 nummer 1 hits. Toch wel iets meer dan The Beach Boys wat dat betreft. En ja, we gaan 2 hele mooie nummer 1 hits van hun draaien. Te beginnen met het nummer... Times were when...

Welkom, u luistert naar het radioprogramma Popcorn, gepresenteerd door René Opdijm met als vaste onderdelen de album Top 40 aller tijden en de wekelijkse lokale concertagenda.

0: Met zo'n mooie concertagenda moet je gewoon heel veel nummers uit die agenda draaien. Want wat een heerlijke week gaat dit worden voor de mensen die graag live muziek willen zien en horen.
1: Top 40, top 40, top 40.
0: Ja, de hoogste tijd voor nummertje 29 uit de lijst de best verkochte albums ooit in Nederland. En daar staat, ja, naar mijn optiek eigenlijk wel een hele verrassende titel in. Want we gaan nu genieten straks van drie nummers van Alanis Morissette van haar plaat Jagged Little Pill. En dat, ja, dat had ik eigenlijk niet verwacht, dat die plaat zo hoog zou staan. Want U2 met de Joshua Tree staat er niet in. Prince met Purple Rain staat niet in de lijst, maar Alanis Morissette staat er wel in. En dat komt denk ik ook wel omdat er maar liefst 6 singles van deze plaat kwamen. Dus deze plaat werd daardoor ontzettend populair in 1995. Het was voor Alanis best nog wel een zoektocht om deze plaat uitgebracht te krijgen. Maar uiteindelijk kwam ze terecht bij het label van Madonna. En die wilde haar wel opnemen in hun platenmaatschappij uitgeverij. En ze maakte daar ook best wel een hele mooie deal, want ze kon $1,50 per verkochte plaat verdienen. Nou, dat was denk ik, met die plaat was ze meteen binnen, want daar zijn er wereldwijd miljoenen van verkocht. En het bijzondere was denk ik ook met Alanis. Ze was in 1995 ook in Nederland op Pinkpop. En dat concert van Pinkpop werd ook live uitgezonden op de Nederlandse tv. Ik denk dat dat ook zeker heeft bijgedragen aan haar populariteit van dit album. Nou, we gaan nu lekker genieten van drie nummers van Alanis Morissette.

Ja, heerlijke plaat. Alanis Morissette. You Ought to Know. Van Jack Little Pill. Daar werden er maar liefst 30 miljoen van verkocht. En 30 miljoen keer $1.5 in 1995. Ja, dat was wel heel veel geld. Ze heeft daarna ook eigenlijk niet eens zo heel veel nieuwe platen meer gemaakt. Maar als je fan bent van Alanis, op 7 juli is ze in het Zuiderpark live te bewonderen. We gaan verder met het laatste nummer wat we van die plaat gaan draaien. En ja, de keuze is eigenlijk best wel reuze. Want ja, op die plaat staan heel veel singles. Maar we gaan afsluiten met You Learn.

Alanis Morissette, You Learn, van de plaat Jagged Little Pill. Die plaat die ging in Nederland maar liefst meer dan 400.000 keer over de toonbank. We begonnen Popcorn met een nummertje van Emmylou Harris. En daar gaan we, ja, met haar gaan we ook afsluiten. En dat doe ik eigenlijk omdat ze deze week in Nederland is. En aanstaande donderdag ga ik er zelfs naartoe. Ik ga naar Eindhoven om, ja, te kijken of ze nog steeds zo goed is zoals ze ook op de plaat is. En zoals het op de plaat is, daar kunnen jullie nu al van genieten. En dit nummer, One of These Days, een cover, die gaat ze waarschijnlijk, ik heb al eventjes stiekem naar de setlist gespiekt, die gaat ze deze week ook draaien op haar tour door Nederland.

0: Een hele fijne week allemaal. Geniet ervan. Het leven is mooi. Doei.
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De overbelasting van het stroomnet moet behandeld worden als een crisis. Die oproep doen de afdelingen van de ondernemersorganisatie VNO-NCW in Brabant-Zeeland en Midden-Nederland in een brandbrief aan staatssecretaris Debat. De brief is ook ondertekend door de gemeente Eindhoven. Gewezen wordt op de problemen in de provincie Utrecht. Daar zijn vanaf juli geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk en ontstaan wachtlijsten. De briefschrijvers willen met een crisiswet het stroomnet sneller kunnen uitbreiden. Ook willen ze bij burgers en bedrijven het gebruik van thuisbatterijen stimuleren. Van 100 verdachten van oplichting is van driekwart de identiteit achterhaald door het delen van herkenbare beelden. In maart publiceerde de politie foto's van 100 mensen die zich vermoedelijk hadden voorgedaan als agent of bankmedewerker. De beelden van 26 verdachten van wie de identiteit nog niet bekend is, blijven online staan. Meer dan de helft van alle criminele webwinkels die de politie registreert maakt reclame op Facebook en Instagram. In de nepadvertenties wordt vaak gestrooid met mooie aanbiedingen van bekende winkels. De politie vindt dat Meta meer moet doen om oplichting tegen te gaan.

Een grote asteroïde vliegt vanavond rakelings langs de aarde. De steen heeft een diameter van tussen de 16 en 36 meter en werd een week geleden ontdekt. Vanavond vliegt de asteroïde op zo'n 90.000 kilometer hoogte langs de aarde. Dat klinkt ver weg, maar het is dichterbij dan de maan en dichterbij dan sommige satellieten die rond de aarde zweven. De asteroïde zal rond 11 uur vanavond het dichtst bij de aarde komen. Vanaf het noordelijk halfrond is hij dan kort zichtbaar, maar alleen met een telescoop. Volgens wetenschappers vormt de asteroïde geen gevaar voor onze planeet. Het weer bewolkt. Straks trekken stevige buien van zuidwest naar noordoost, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor ook af en toe zon, het wordt 12 tot 16 graden. Morgen opnieuw regen en iets warmer, maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Moyes Lustrum, het dialectprogramma van Voorst Veluwezoom. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal.
1: Voorst Veluwezoom.
0: Met uw presentator Martien Kobussen.
2: Ja, daar ben ik dus. Ik mag vandaag ook weer het programma Moyes Lustrum presenteren hier in studio aan de Marktplein in Twello. Ja, wat gaan we vandaag doen? Nou, tegenover mij zit Piet Groot, is onze tuinman in Twello. En die is binnenkort bij de 85 jaar. Ja, en nog heel fit, want hij heeft nog weer van alles bij elkaar gegevens. Allerlei weetjes bij elkaar gezocht. En dan gaan we straks met elkaar bepraten. En in de tweede uur de weerman Mark Wolvenne. Die weer verder af van Kaal van de Kaarten. En we gaan afsluiten met een chantecudiertje met de Kamper Koggezangers. Joop Heersman zit achter de knop en die zorgt dat goed in uw samenkomt. We gaan beginnen met twee kerels van de Dickies.

0: Ja, dat was een lekker vlot begin. Vandaag op de 16e mei hier in de studio aan het Marktplein. Met de Dikkies, met twee kerels. Dan nog een gedicht van de Barkelvrouwlu. Die kan niet alleen mooi zingen en spelen, maar ook een heel mooie spreekwoord of een gedichten vertellen. En dit keer heeft ze het over een spreekwoord. Luister nou, de Barkelvrouwlu.
1: Spreekwoord. De kinderen in de klasse gingen tekenen, had de meester gezegd. En hij had op ieder tuffelken een mooi wit vellen legd. Wat ze uitbeelden, moest een spreekwoord zijn. De meester wilde dan zien of hij dat herken. Grijsken achter in het lokaal dag heel diep na en mompelt: ik moet iets moois bedenken voordat ik begin ga. Opeens tekent hij een pupken in hoog van het papier en legt dan voldaan het blad naast zich neer. De meester zit daar en zegt: Grijsken, wat doe die door? Uw tekening is toch nog niet klaar? Ja, wisse, zei Grijsken. Dat pupken, dat ben ik. Misschien zit het wel niet, maar ik hoop er nu wel dat het spreekwoord werd. De meeste mopper. Jongen, je moet toch bekennen dat pupken, wat ik voor moet stellen, dat kan toch geen spreekwoord zijn? Jawel, glundert Grijsken. Het steekt in ons beuksken. Een ongeluk zit in een klein heuksken.

nog een heel mooi muziekje achter. Een gedicht van de Barkelvrouw, die u over spreken hoort. Was hartstikke mooi. Dan gaan we nog even luisteren en dan ga ik straks aan het poort met Piet Kroos. Maar eerst gewoon even naar de Barkel, naar Broodduo luisteren. En in de oude samenstellingen daar nog. En ze zingen over: ik geloof het niet gewoon.

0: Ja, dat was de Brokduo nog in een oude samenstelling. Met Ik geloofde niet gewoon. Heel een lekker vlot plaatje was dat toch ook. Ik zei het al, ik heb Piet Grote zijn tuinband hier over me zitten. En dan gooi weer altijd even wat wereldwaardigheden over de tuin doen hem. Voor de uitzending heb ik al eens even met Piet erover gehad. Ze wou eigenlijk een beetje actueel zijn. Wou eigenlijk over kan praten. En dan zegt Piet al van... Ja, Piet, welkom. Fijn dat je weer tijd kunt vinden om hier te komen.
1: Prima.
0: Ja, ja, wat onderweg veel, vooral eigenlijk de mooie rhododendron zo.
1: Oh, dat is op het ogenblik, ja. Het is echt rhododendron titel. Iets eerder dan vorig jaar, maar dat komt door het klimaat. Maar ik vind dat fascinerend. Prachtig. Je hebt soms collages van groepen van de rhododendrons. Nou, die wel 3-4 meter hoog met allemaal bloem.
0: Mm.
1: Dat is fantastisch.
0: Ja, ja.
1: En in allerlei kleuren. En ik kan me voorstellen dat de gemiddelde tuinbezitter op een gegeven moment ook zegt van... Goh ja, ik wil ook wel eens wat rhododendrons in de tuin hebben. Niet dat ze zo vreselijk lang en bleut, maar ze bent wel groen.
0: Heel mooi, hè? Ja.
1: Groen beliefd, hè?
0: Ja.
1: En de kleur die er
0: maar
1: is...
0: Ik heb een buurman, die heeft nog een flinke tuin erbij. En die heeft er ook nog een stuk of 6 uur van die tamelijk mooie structies, de azalea's. Maar hij ziet droevig, zoals die erbij staat. Helemaal bruin en na.
1: Ja.
0: Wat zal er nu aan kunnen schelen?
1: Nou, misschien even niet helemaal volgens de regels het al. Kijk, als je een rhododendron in de tuin plant, in de tuincentra, hij heeft zoveel soorten van hele laagbliemde, erg dwerg rhododendrons, tot hele grote stukken toe. Een rhododendron houdt van een zure grond, sowieso. Ja. En de rhododendron doet het heel slecht op een kleiachtige...
0: Maar het is toch gewoon zandgrond, hè?
1: Ja. Die maken een royaal plantgat en die stort hij vol half met tuinturf.
0: Ja.
1: En dan doe je door een paar schep compost bij en dan plant je hem. En dan vul je de gaten dan met nog weer tuinpen. Want een rhododendron wortelt ontzettend, die wortelt niet dieper.
0: Nee.
1: Helemaal niet. Een beetje een halfschaduw, daar houdt ze van.
0: Ja,
1: niet de hele dag in de brandende zon. En dat heb ik al wat 1000 keren gezegd. Alles wij plant of herplant of stekt of waar ook. Altijd direct flink vullen water geven.
0: Ja, ja.
1: En dan de boel goed in de gaten houden. Want wie zal het hopen? Maar je nu straks een goede zomer kreeg met hoge temperatuur. Dat zit er wel in, tenminste, dat denk ik wel.
0: Ja.
1: Dan moet je eigenlijk rhododendrons een beetje mulgen, wie dat. Plaatsen waar je ze plant hebt, bedekken met als blad.
0: Ja. Dat is niet zo uiterig, ja?
1: Dat is niet zo uiterig, dat geldt trouwens voor alle planten. En dan moet je het even in de gaten houden.
0: Oh.
1: Zomers ook, als het extreem warm is hier.
0: Ja.
1: Pas een plant, dan is het nog een keer extra water geven.
0: Ja. Maar kun je rhododendron ook snoeien?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou ja.
0: Gewoon,
1: ik kwam er net langs in de... Hoe is dat? De Dorpsstraat, bij dokter Bessem. Ja, die rhododendrons die wel 3,5, 4 meter hoog zijn.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk geweldig. Maar hij maar zorgt dat er ook een goede onderbeplanting zit. En dan kan je met vaste planten doen, dan kan je met heestertjes doen enzovoort.
0: Ja.
1: Dat de zon er dan geen vat op hebt op de wortels van de rhododendron.
0: Oh, ja.
1: Dan komt verder het onderhoud. Kijk, als je die grote stukken hebt, dat is natuurlijk onbegonnen werk. Maar wanneer je die stukken hebt, waar je bieken komt, waar je geen trappen en ladder bij hoeft te hebben enzovoort. Als je bepaalde soorten hebt die uitgebleurd bent, dan verdient het aanbeveling dat je die uitgebleurde bloem eruit haalt.
0: Mm.
1: Je kunt eruit knippen, maar je kunt het ook handmatig doen. Want als je zo'n tufken uitgebleurde bloem bij elkaar, dan kan je hem zo afbreken. Want dat moet ook niet te dieper gebeuren, want er zitten knoppen voor volgende jaar zit er alweer onder.
0: Ja.
1: Dus u moet kan dat allemaal het best.
0: Ja.
1: Heel ander verhaal is bijvoorbeeld azalea mollis.
0: Ja.
1: dat zijn de grootbloemige azalea's. Oh ja, dat zijn geen wilde geus. Ja, helemaal
0: nee,
1: niet.
0: Nee.
1: Maar zo fantastisch van kleur.
0: Ja, hè?
1: Nou, ja, bent wel bladverliezend. De namen, en die naam, dat is ook altijd een lastig iets.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Ze heet eigenlijk geen azaleas, maar hij bent ook rhododendrons.
0: Oh ja? Ja, oh ja?
1: Net gebeurd. Ja,
0: dan zegt de azalea mollus, ja.
1: Ja, nou ja, goed. En wat een aardige eigenschap is, ze rookt ook nog lekker. Dus je hebt vele azalea mollus die daar langs loopt en denkt, och, ik op de buitenplaats in Hunden, dat is van Gelderse landschap. Maar er zijn nog bepaalde groepen, azalea, mollus, beholden. Die bent op die, hij daar langs loopt, die geur, die kun je zo tegemoet
0: horen. Oh ja.
1: Fantastisch,
0: ja, ja. Die poor zijn uiteindelijk de bekendste, hè?
1: Ja.
0: Ik heb ze al gezien, een aantal jongen geleden op het Paleis de Loo en zo. Dus dat hij gewoon van die grote struiken.
1: Oh, ja, mooie. Als je een enorm assortiment wilt zien, dan kun je op het ogenblik, dat kun je gratis, hè, dat is Kasteel van Wolde in Loenen,
0: ja.
1: Vlakbij Lochem.
0: Ja.
1: Daar heb ze toch ook een soort jongen, nou, daar raak je helemaal van onder de indruk. Ja. Vroegbloeiende, daar ben je de witten.
0: Ja.
1: Je kunt hem zwaait. En nu komt de anderen, nou. Fantastisch.
0: Ja.
1: En dan kun je heerlijk wandelen. Maar het is van Gelderse landschap.
0: Ja. Ik vroeg me nou, hoe wordt de rhododendron vermeerderd? Hoe doen ze
1: stekken,
0: dat?
1: Stekken, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Oh.
1: Rhododendrons en azaleas.
0: Maar die kunt toch niet zijn?
1: Nee. Hij over 20 jaar een keer.
0: Doe ze dat met stekken, ja.
1: Ja. Een heel bekend centrum is Boskopen. Op het ogenblik. En die past zich helemaal aan. En dat is ondernemerschap natuurlijk. Op een gegeven moment, je hebt nog die poos, die Kortobjense. Die hele grote. Ja, als je niet zo'n grote tuin hebt. Ja, dan is het moeilijk om die door in te. Dat kan niet, dat is veel te groot. Maar die hebben soorten ontwikkeld. Zal ik maar zeggen, voor de kleinere tuin. Voor de middenmoot, zou ik maar zeggen. Ja, ongelooflijk.
0: Maar hoe doet ze dat? Alleen haalt ze dan weer van betonnen stukken de kop af? Of hoe doet ze dat?
1: Ja, dat sowieso. Maar ze bent steeds aan het kruisen, hè?
0: Ja.
1: Met de bloem enzovoort.
0: Oh ja?
1: Oorspronkelijk komt al dat spulkump allemaal uit België.
0: Oh ja?
1: Ja, de azalea's vooral. Ik weet wel, toen ik op school zat in Alsmeer, ging ik nog wel eens op excursie naar Gent. Door rond Gent, daar, of nog zo is, weet ik niet. Ja, tegenwoordig, ja.
0: Ja?
1: Maar
0: ja?
1: Dat was fascinerend. Hoe die lui bundels, hectares met rhododendrons en azaleas. Fantastisch. En die heeft zich aangepast aan de vragen van het grote publiek.
0: Dat mooi, ja. Is ik groot en leren, hoog en leren, zo aan moet je dat
1: hebben. Ja, ik heb zelf een soort kokken half voor een maand geleden of zo. Wie thuis ik gewoon die potten zet.
0: Op balkon. Ja.
1: Dat deed heel goed.
0: Ja, en die bleef mooi groen ook in de winter.
1: En die bleef mooi groen in de winter, ja.
0: Ja.
1: Nou ja, die uitgebleurde bloem, hectralude haalt.
0: Ja.
1: Dus daar is allemaal ook. Maar ja, ik moet wel opletten dat ze steeds water geeft, hè?
0: Ja.
1: Dat je niet laat verdreugen.
0: Dat hij met al mijn potten in. Afgelopen tijd was het toch slim, want je nu wel last hier van de regen had. Maar toen hebben we een hele lange dreugperiode. Veel zonne en weinig regen.
1: Ja.
0: Want ik had de potten met violen en zo. Ja. Maar dan moest je goed opletten hè, dat ze op dit water kregen.
1: Ja, absoluut. Dat is ook logisch, ja.
0: Ja.
1: En dat bent van die periodes. Ja, zou ik maar zeggen, goddank, is maar tijdelijk. Maar de grondwaterstand, die was ook schrikbaar leeg, hè. Dus,
0: is er nog wel een beetje in de steen, of niet?
1: Ik denk dat het nu wel goed gaat. Maar de IJsselkieken bijvoorbeeld, die is ook leeg.
0: Oh ja?
1: Op het ogenblik, ja.
0: Ja? Oh.
1: Ja.
0: Oh.
1: Dus dat is een teken aan de wand.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Het mag wel een 14 dagen, elke dag, heel hard regen. Ja,
0: ja?
1: Ik zal het niet tegen de mensen zeggen, die buurt moet werken. Maar zo dramatisch was het.
0: Oh ja, ja, ja, ja. Oh, ja.
1: Maar goed, alles komt weer. Ja, ja. Is nooit zo donker geweest.
0: Ja. Maar we kregen nog wel een beetje beginnen rond met eind volgende week. En wie zal straks van de weerman wel weer en dat dan weer op. Opwarmen, dus...
1: Prima.
0: Ja, dus...
1: Prima. Maar ja, kampeerders en gezin met kinderen die...
0: Dat staan ook, ja, op de televisie en denken, nou. Maar dat wordt ook steeds slimmer, hè, met dat kampeerden en zo allemaal, hè. Hij dat toch ziet, ja. Maar het is toch vreselijk, met deze kouwe, hij dat toch in zo'n tentje zit en zo,
1: dat is toch heel erg.
0: En hoe dat zelf zo aandoen, hè.
1: Ja.
0: Dat denk ik ook wel, met die survival toch en zo. Dat is of de moeder Henk Kroep en weet ik het allemaal. Dan denk ik, god. Wat doe je ze als de mos, dan schrijven ze de moorden branden.
1: Ja.
0: Dan doen ze het allemaal zelf aan. Ja. Goed, Joop, heb je nog weer plaatje klaar staan? Ja, het volgende wat van ons liet zien is van de Rotsdalshangers. Ik ben al die bekende artiesten in ons programma. En die zingt erover, waar mijn wiegje stond.

0: Homie Wiegjes, dat is een heel lekker plaatje van van de grootstofzangers. Ik ga verder met het praatje met Piet Grotes. Piet, het is nog een tijd van Stuin nog wel een beetje, hè?
1: Ja. Nou, ik heb een kennis en die heb ik geholpen met het aanleggen van een moestuin. En die zegt van, ik vind het wel leuk, ik vind het wel aardig en ik ben er aan het oogsten, maar het valt me toch wel een beetje tegen. Want ik dacht van, ik wil rode bieten hebben bijvoorbeeld. Die heb ik gezaaid, zoals je gezegd hebt, netjes op een rietje. En die komt op een gegeven moment op, prachtig, helemaal goed, maar veel te vullen. En die mooie uden, en dat wil zeggen dat je gewoon rigoureus moet zeggen van iedere plantje en zoutje wat opgekomen is, dan moet toch, 10 centimeter of zo tussen zitten. Anders geen rode bieten. En zo is het eigenlijk, net als het goed zou wijzen, dan heeft de echte liefhebber, die heeft witlof gezaaid. Dat is ook zo vreselijk fijn zoort. Als dat opkomt, anders toe. Die moet je zo erg uitdunnen, want anders krijg je geen wortel.
0: Kun je niet te veel hebben, kun je die niet verpoorten? Dat wil niet best.
1: Dat kan wel, maar dat is moeilijk. Maar dat meeste mislukt.
0: Zit er een beetje een pinworteltje aan of zo?
1: Precies. En die verplanten en overnieuw kweken, dat is verrekte
0: moeilijk. Maar het kan wel.
1: En dan kregen we dus op een gegeven moment in ons sniebloemhuksken, een beetje sniebloem, bijvoorbeeld dahlia's, in verschillende soorten. Trouwens, ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt, maar die bloemkorso's, dat is toch fantastisch.
0: Ik heb pas vorige week nog de bloemkorso's in de Bollenstreek.
1: Noordwijk,
0: geweldig.
1: Ik ben er wie enig in, dat is fantastisch.
0: Ja.
1: Maar die dahlia's, die komen ook op en die moet je ook eigenlijk, wie noemt dat, toppen. Dat is ook eigenlijk een vorm van sneuien, hè?
0: Ja, toch wel.
1: Om ervoor te zorgen dat ze meer uitloopt en dat je dus meer scheuten krijgt en dus ook meer bloem.
0: Ja.
1: Hetzelfde.
0: Wat bedoel je niet, chrysan?
1: Ja, hetzelfde. Hetzelfde met chrysan.
0: Ja.
1: Hij die topt, dan vertakt, hè? En dan krijg je dus meer stel.
0: Ja. Mooi ook doen met dahlia's.
1: Ja.
0: En chrysanthemen. De chrysanthemen ken ik wel, ja.
1: Maar zo met allerlei. Hij bijvoorbeeld tomaten kweekt. Ja, dan zei je toch op een gegeven moment, want dat doet een tomaten. Die maakt allemaal schijnen. Die moet je ook.
0: Die scheuten er allemaal aan, ja.
1: En in de deur ook nogal. En dan op een gegeven moment komt ze op een bepaalde hoogte. En dan moet je de kop er ook in hebben. Maar dan schreeuwt het er in de hemel toe.
0: Ja.
1: Dat is ook niet de bedoeling.
0: Je
1: moet vruchten hebben.
0: En zo
1: zie je dus dat in zo'n moestuin, er gebeurt van alles. En dat is natuurlijk ontzettend aantrekkelijk. En rustgevend ook nog. Dat viel me ook op. Het is op het ogenblik examentijd voor de studenten enzovoort. Daar hadden ze in een hele grote zaal een groene wanden maken. Ik weet niet of je dat gezien hebt.
0: Nee.
1: Maar dan denk ik van, kijk nou heet dat weer. Om door wat rustgevendheid van u te laten stralen.
0: Ja.
1: Wat gezelligheid enzovoort.
0: Van die groene wanden, van die groene kleur.
1: Van echte planten, hè?
0: Echte planten.
1: Maar dat viel me zo op. Dan denk ik van, god, dat is toch wel typisch, hè? Maar je kunt op een gegeven moment ook zeggen van, nu is het afgelopen met het groeiseizoen enzovoort enzovoort. Dat is niet waar. Want je kunt ook nog wel eens andere dingen proberen. Bijvoorbeeld, zag vanwege demonstratie, snijbienkok, snijbiet.
0: Ja.
1: Dat bent over die dingen. Makkelijke kweek.
0: Ja.
1: Hij niet veel aan te doen. En toch wel heel erg gezond.
0: Ja.
1: En je kunt natuurlijk, en je moet ook oppassen, dat bepaalde gewassen, te langste dag. kun je ze oogsten, maar dan is het afgelopen.
0: Oh ja?
1: Bijvoorbeeld de asperge. Tot de langste dag kun je oogsten. Gooi je, zit die verderop in het seizoen, dan kun je ze wel eens helemaal dood.
0: Oh ja? Wat is, ze worden eigenlijk voeding kunnen maken voor het nieuwe seizoen?
1: Voor het nieuwe seizoen.
0: Ja?
1: Ja. En dat betekent ook bijvoorbeeld voor een gewas zoals rabarber.
0: Ja?
1: Ja. Dat is een van mijn lievelingsgroentes.
0: Oh ja, toch wel? Ja? Ja? Ja?
1: Overigens, rabarber, hij is niet veel verdurig, met wortelstok.
0: Ja.
1: Twee grote polen, nou, dat hij al heel... Rabarber oogst ze niet af te knippen, maar gewoon een halve slag draaien, zo stellen, en dan een ruk eraan geven.
0: Oh ja?
1: Ja. Zo, oogst
0: hij rabarber, hij doet nog soorten in?
1: Ja, maar, niet.
0: We groeien en we rooien of zo?
1: Ja, doe niet maar een gewone rooien.
0: Ja.
1: Dat is hartstikke goed.
0: Ja.
1: Ja, het is natuurlijk wel even werk om ze kookloor te maken. Maar, en dan moet er nog wel een beetje suiker bij. Maar...
0: ja, een beetje.
1: Maar rabarber plant hij ook niet midden in de moestuin. Nee, die plant hij aan de rand.
0: Ja.
1: Want dat is een vaste plant.
0: Ja.
1: Daar kan je jaren van oogsten.
0: Maar je moet wel flink messen, of niet?
1: Dat is nooit voor de winter messen. Ik ze altijd met best van de boer.
0: Ja?
1: Maar daar houdt ze van. En je moet ook oppassen dat tijdens het groeiseizoen wilt ze nog wel eens gewoon bloeien.
0: Ja.
1: En dat is ook weer een kwestie van...
0: Dat mag niet?
1: Nee, dat mag niet. Dat is ook weer een kwestie van armoede, hè?
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Ja.
0: De planten zeggen gewoon nog bloeien of weer dat.
1: Ja. Maar die stellen met die bloem eraan, ja, het is geen wit, het is eigenlijk een roomachtig kleur. Fantastisch te combineren met andere planten. Stort niet zo lang op water, maar je moet ze er wel uithalen. Want het gaat ten koste van de rest van de struiken.
0: Ja?
1: Noord de langste dag, lama bloeien.
0: Ja.
1: Dan is het weer, ja.
0: Ja.
1: Met andere woorden, ja, je moet nog steeds opletten.
0: En ik kan nog herinneren, vroeger had mijn vader een rabarberstruik en een karvelstruik.
1: Ja.
0: Ja.
1: En de karvel, dat was een keukenkruid, speciaal voor de kruidmoed.
0: Voor de kruidmoed, ja. Hij dat ook altijd, ja?
1: Ja, nou.
0: Ja?
1: Met heerlijke verse grove worst erin.
0: Ja, enzovoort. Ja.
1: En mijn vrouw deed er ook nog een maggieblaadje in.
0: Oh ja?
1: Kervel, of kruidmoes zonder kervel, dat is niks.
0: Nee. Maar dat doet ze tegenwoordig. In die moderne, voor de kobi, die slagen, daar zit er niet meer in, hè?
1: Wel, nee, ik ken de geldige kruidmoes meer.
0: Er is heel veel verschil in de kruidmoes, hè? Want wie die slager of wie die slager of zo.
1: Dat is zo. Dat is zo. Maar, ik heb je gekscheerd wat ze zeggen. Zit er ook kervel in? Ja, dat weet ik niet. Ik denk van ze. Wees nou eerlijk, ik weet niet eens waar kervel is.
0: Nee. Echte kruidmoes groente was.
1: Heerlijk.
0: Ja. Maar die moest je ook niet laten bloeien, nog wel?
1: Nee.
0: Maar er komen ook wel bloemen in, toch?
1: Is absoluut.
0: Ja.
1: Maar Noord-Langse dag is het niet zo erg meer.
0: Ja.
1: Maar om deze tijd van, mooi die bleutakken, die moet je er gewoon uitknippen.
0: Ja.
1: Ten koste van de rest.
0: Ja.
1: He, dus het is net als met de mensen, hè?
0: Ja.
1: Waar worden de meeste kinderen geboren? In ontwikkelingsland.
0: Ja.
1: He? Met de armoede en narigheid enzovoort.
0: Ja.
1: Ja, dat is zo.
0: Ja. De natuur, hè?
1: De natuur.
0: Ja.
1: Wat hebben we...
0: Een nieuw hoofdstuk. Ja.
1: Nieuw hoofdstuk.
0: Ja.
1: Waar zou het over hebben?
0: Of gezond nog?
1: Het komt voor, en dat heeft allerlei oorzaken, dat kale plekken kreeg in uw gezond.
0: Ja.
1: Door is zo van... dat is een hele hype. Je mag geen kunstmest misdreunen en god weet wat allemaal. Hoe dan ook. Die kale plekken die kan je loskrabben, hè, met een dreetrander enzovoort. Daar streun je een beetje kompas op. En die kan je overnieuw inzaaien.
0: Ja.
1: En dan een klein lucht, een potgrond erover en een beetje water geven. Dan kan je dat oplossen. Je kunt dergelijke... je moet even geduld hebben natuurlijk. Maar
0: komt die hele plek erin?
1: Ja, zeg het maar, dat kan allerlei oorzaken.
0: Ja, noem ze een paar op.
1: Ja.
0: Fred Rie van Ongedierte?
1: Dat kan, Fred Rie van Ongedierte. Het kan ook wezen dat er toevallig iets terecht is gekomen wat er niet hoort.
0: Oh ja?
1: Dat er iemand heeft zitten, een barbecue of zo. Dergelijke oorzaak, dat kan allemaal.
0: Ja.
1: Meestal is het een kwestie van gewoon armoede.
0: Ja?
1: Nou ja. Dus die kale plekken, geen probleem. Dat is heel makkelijk op te lossen.
0: Maar, even nog een onderbreek. Maar je ziet je ziet wel eens ingezonden ook peerdebloem, hè?
1: Ja.
0: Hondenpollen is dat in.
1: Hondenpollen
0: in het dialect, ja. Peerdebloem, ja.
1: Maar lust er goed.
0: Die moet je er goed in steken, hè?
1: Ja, want die hebben ook een penbottel, hè?
0: Ja.
1: Lust er goed. In het algemeen zeg ik van, je moet gezond verwaarloosd in die zin van, je hebt ze te weinig voedsel gegeven.
0: Ja.
1: En vooral in het groeiseizoen, zoals nu, mooi een gezond flink messen.
0: Ja.
1: Want uiteindelijk is het zo, op een vierkante centimeter stort honderden planten.
0: Ja.
1: En die kregen op een gegeven moment allemaal honger. En als je dat niet doet, dan krijg je dus daardoor, en de zuurgrond enzovoort is niet goed omdat je niet gekalkt hebt. Als er een gegeven moment dat aan de orde is, ja, dan krijg je toch dat het gras slecht groeit. En dan zegt een hondenpollen of madeliefje of waar ook, die zegt, aha, het is donker.
0: Ja.
1: Dus die groeit op plekken, zou ik maar zeggen, want als het gras goed groeit en goed gedijt, heb je geen last van onkruid.
0: Dat
1: ligt eraan.
0: Dat is een dat de mensen ermee bezig zijn, ja.
1: Dat ze met de machientjes deuren, die kunnen handmatig doen, enzovoort. Ik ben er nooit zo'n geweldige voorstander van, want ik denk dat je toch wel op een gegeven moment meer verdeelt dan dat je goed maakt.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja. Nou ja, maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Hij doet volgens de regels, dan hoor je niet te verticuteren. Dan kreeg Bos ook geen kans.
0: Nee.
1: Want als gras goed gedijt, nogmaals, dan kreeg Bos geen kans.
0: Nee,
1: echt niet.
0: Is er komt van de robot afterspringvergezond. Is dat een aanwinst voor de onderhoud van gezond?
1: Dat denk ik wel.
0: Ja?
1: Ja, dat denk ik wel. Het is nogal een kostbare zaak.
0: Ja.
1: Nog steeds. Je moet namelijk rond het gezond en leiding leggen, dat je niet in de ballen hebt. Dat automatische ding. Nou ja, via de computer kan je dat allemaal regelen.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk wel een fantastische uitvinding. Ja.
0: En het afgeknipte gras, dat mulst ook weer, dat verkleint ook weer. Dat blijft leren, hè?
1: Ja, dus zeker. Dat is voedsel voor de komende groeiseizoen.
0: Ja.
1: Dus dat is hartstikke goed.
0: Ja.
1: He? En zo'n robot die kan je ook instellen. Die moet je nooit te leeg gras afbijten, dat is ook niet goed. Maar als je hem op een goede stand hebt staan, ja, dan is dat wel een aanwinst, want die geen dag en nacht duurt.
0: Ja,
1: die kan je net zo instellen zoals jezelf. Dus ik vind het wel een aanwinst.
0: Ja.
1: Want hoe ooit ook wendt of keert, alles heeft zijn onderhoud nodig.
0: Ja.
1: En dat wordt verkleind door zo'n automatisch robot.
0: Prima. Goed zo. Joop, het volgende blaadje graag. Dit is van Bertus de Tukker. En die heeft over het... Nee, waar mijn wiegje stond. Ja, van Bertus de Tukker. Het Oldershuis.
2: Martien Kobussen houdt de dialecten neer. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12.
3: Voorst Veluwezoom.
2: Dit is Mooiers Luisteren.

in een fijne buurt. Had het gevoel dat het een eeuwigheid duurt.

Ik weet dat al zo'n heel mooi plekje, dat is voor

0: Ja, dit was Patterson Tucker met een heel mooi liedje over het Oldershuis. En je kunt het wel met eens zijn dat Oldershuis uiteindelijk toch wel iets kostbaars is. Ja, ik ben aan de praat met Piet Grotes, onze tuinman. En toen ik hier op andere reed, toen dacht ik, de god, wat ben die bloem toch mooi van die rotondes. Maar dat duurt die dorpsvervraging. En hoe bekosten ze dat? Maar ze hebben pas een bloemenmarkt gehad, hè?
1: Wie heb jaren geleden al bedacht van wie wilt geen overheidssubsidie of wat ook. Oude in nood zit, dan is dat leuk en aardig, maar je kunt niet op voorhand de hand ophalen en zeggen van ja, wie bent dit van plan, wil jij hem betalen? Eigen broek ophalen. En dat is hartstikke goed gelukt. Onder andere met het organiseren van een markt. En wanneer hol je dan markt? Nou, net voor moederdag.
0: Ja.
1: Dat liep me
0: wanneer de bloemen buiten mag zijn, die zomerplant.
1: Ja. Ja. Nu was het toch nog wel een beetje linkwerk. Want het was
0: nachtwarmte.
1: En die moet rijken, die bloemen komen allemaal uit de warme kast.
0: Ja.
1: Dus dat was nog een beetje linkwerk. Maar het is nog goed gelukt.
0: Want
1: we hadden prachtig weer.
0: Ja.
1: Sommige mensen zeggen van, ja, het is wel... Ja, ik zeg al, alles werd duurder en ik kijk heel erg naar de kwaliteit. En we hebben een paar kwekers, waar dan de bloem van betrekt.
0: Ja.
1: Met een enorm assortiment, alles. Iprolol, hangbegonia's, maar de middelstaande begonia's.
0: Ja, alles, ja.
1: Heel veel soorten in een topkwaliteit.
0: Ja.
1: En wat nog het aardige ervan is, je kunt doen lege bloembakken kun je meenemen.
0: Ja.
1: En er is een kramer, daar staat, die mensen, dat is hun vak. Vakmensen. En die vult die bloembak netjes voor u.
0: Ja.
1: En je zegt zelf, dat wil ik erin hebben en dat niet.
0: Ja,
1: en,
0: ja.
1: Die vult die bloembak op professionele wijze. Ja, dus eerst met kleikorrels erin, dan de goede potgrond. En messen, gedreurde koemessen is ideaal.
0: Ja, ideaal, anders zit je zelf met de knooien van dit te vullen en dat te weinig. Ja. En het dus, rommel geeft dat allemaal. Ja,
1: dat hebben we direct, dat doen we al jaren met groot succes. En vooral oudere mensen die ook met een zak potgrond de flat gewoon op zijn homo, kijk, dat doen we niet meer. Dus, en het brengt aardig wat op, inderdaad. En natuurlijk, het is wel zo van, je moet het zakelijk bekijken.
0: Ja.
1: Want als je 10 planten inkoopt en je verkoopt er 7, ja, heb je nog niks verdiend. Dus door moet je wel heel erg op letten. Maar gelukkig, God ze nu bezig met die 128 bloembakken.
0: Is dat, hè?
1: Dat is toch kolossaal.
0: Ja.
1: En ik moet eerder toekom. Ze hebben op het ogenblik een stelletje vrijwilligers, dat is ongekend.
0: Ja.
1: Want door zo'n markt kun je zeggen, oh, wel, leuk en aardig, dit en dat. Je moest dus weten hoeveel werk erin zit.
0: Ja.
1: En wat een organisatie.
0: Ja, zeker.
1: En wat een communicatie met de kwekers.
0: Ja.
1: Goed. En dan kun je dat gesloten meter met dat geld. Dus je kunt bij ons ook pinnen.
0: Ja.
1: Dat is ook.
0: Nu ook.
1: Je kunt advies vragen, of wel hartstikke goed.
0: Ja, ja.
1: En dan hebben we altijd nog rondom hen allemaal kroon met spulletjes van doe het zelfs.
0: Ja.
1: En wat ook heel erg aardig is, het Shanty Tour.
0: Dus ook aan Johan, een paar optreden doet ze dan.
1: Maar dat is een hele leuke bijkomstigheid.
0: Ja. En jij hebt mooi weer erbij, dus.
1: Mooi weer, gezelligheid, leuke mensen.
0: Je hebt over die rotondes en zo. Dus dat ik ook wel een beetje coniferen en spullen heb erop staan. Maar ik zie ook elke keer dat ze die ook een beetje biesnuut. Dat moet ook regelmatig gebeuren, hè?
1: Ja, natuurlijk. Want de meeste, of heel veel coniferensoorten, die bent gewoon wild groeiend, als je er niks aan doet.
0: Ja,
1: dan krijg je toch een. Die moet gewoon biesneut worden.
0: Ja.
1: En die heb heel veel heesters en een paar van mijn collega's, die bent er hartstikke goed in. Die gooit bepaalde struik. Die gooit ze die tak helemaal kaal maken en die alleen het uitende lossen.
0: Ja. Ik weet wat je bedoelt, ja.
1: Ja, een soort Japans. Maar dat soort dingen allemaal, dat doet ze hartstikke goed, jongen. Dus, en natuurlijk, het is geen kunst om door wat planten in te gooien en zo. Maar ze laten bloeien tot de winter toe.
0: Maar dat zoen, dat mag maar tot een bepaalde duurt een dag.
1: Ja, langste dag.
0: De langste dag, 21 juni.
1: Ja. Ja. En ik heb
0: hoe gaat dat veel?
1: Ik heb al wel eens eigenwijze dag van, ja, ik trek er niet niks van aan, lovig hoor. Dat is niet hoor. Dan krijg je een mindere groei, dan krijg je allerlei toestanden. Dat lust het wel nou, hè?
0: Toch wel?
1: Jawel, jawel. Oh, jawel.
0: Ja?
1: Echt hoor, ja. Oh. Ik was ook wel eens
0: eigenwijze
1: en ik. Ja? Ja, mooi niet doen.
0: Nee. Nee.
1: En nu krijg je dus dat al die bloembakken, dan moet de bloembal uit. Hè?
0: Ja.
1: De rest moet bier neut worden en dan moet één jarige weer in.
0: Ja.
1: En ze waren van jou, vond ik wel, ontzettend gefocust op hangpotten.
0: Ja.
1: Hangpotten met ja. En dus één week in die maakt die hangpotten verrekte mooi op.
0: Ja. Oh.
1: Je weet niet waar je zit. En dat vind ik wel goed, hè. Maar die hangpot, dat is ook zoiets. Ja, mooi moederdag, Kro. Ja, dat is zo. Maar die hangpot eist ook wel onderhoud, hè. Je moet ze toch wel geregeld in de gaten houden. En tegenwoordig heb je al potten met reservoir eronder,
0: ja,
1: hè.
0: Ja.
1: Dus,
0: dat niet zo vrouw of u de rug, ja.
1: Nou ja. En laten we eerlijk wijzen, als het goed doet, en heel goed doet, dan moet ze ook wel eens een keer biesneuien, want anders dan wordt het ook een wilde boel.
0: Ja. En biemessen moet je denk ik ook wel, of niet?
1: Ja, niet zoveel, hè. Wat
0: ja, maar op geen moment raakt die voeding toch op in die...
1: Tuurlijk.
0: Als er zo'n oproep is in zo'n hangpot.
1: Veel planten in een kleine omgeving, ja, dat is vrij zo op, hè.
0: Ja, daarom, ja.
1: Dus, en die moet ook wel eens af en toe het mes erin zetten. Bijvoorbeeld de petunia, kennen we allemaal.
0: Ja?
1: Nou ja, die kan op een gegeven moment wel onbenullig uit groeien.
0: Ja.
1: Dan pak je ook de sneuskeer. Ja, dan moet je gewoon durven. Dan moet je gewoon door. Hij sneut, krijg je weer een nieuwe tak.
0: Ja.
1: Heel mooi.
0: Ja, een petunia, maar die hebt ook nog weer in alles soorten. Hoe heet het nu? Die mini-petunia, hoe heet die weer, hè? Ja.
1: Nu vraag je me dat. Ja, ik weet het wel. Ja. Dat wil je hem niet.
0: Sylvinia heb je dat niet. Nee. Sylvinia is er nog wel.
1: Nee.
0: Ja.
1: Nee.
0: Ja, nou ja. Dat daar. Ja. Maar ik bedoel, dat heeft ze toch ook weer ontwikkeld. Die kleine mini petunia.
1: Absoluut.
0: Ja, dat had je toch ook niet.
1: Nee, maar dat is net als met de viool. Hè.
0: Ja.
1: Dat is ook
0: die
1: klein bloemen ontwikkeld.
0: Ja.
1: En die bloeit relatief langer dan die
0: grote. Ja, lang, ja. Ik heb ze gewoon in de tuin uit. Ja, maar veel korter en bloeien ze nog.
1: Ja. Het is de moeite waard.
0: In alle kleuren uiteindelijk ook, hè? Ja, zeker. Je alleen maar die kleine, meer bosviooltjes met tegenwoordig heet ze toch ook allemaal. Ja.
1: Oh, maar
0: prachtig, hè? Ja.
1: Heel erg mooi.
0: Ja,
1: maar in elk geval, er waren ook een hoop kuiplanten bij je.
0: Ja.
1: De Sunavilla, heel populair.
0: Ja.
1: Abutilon, Lantana, nou ja, nummer op.
0: Ja.
1: En dat bent eigenlijk planten die solitair moet zetten. Die in een bepaalde grote bloembak of in een speciale kuip enzovoort.
0: Maar die Sunavilla, dat is de last die ontzettend opkomt.
1: Enorm.
0: Ja, en eerder had alleen maar rood en nu ook roze.
1: En wit zelfs.
0: Wit. Ja, wit zelfs ook.
1: Ja.
0: Ik heb het ook aan het minder geel gezien, zal dat niet kunnen?
1: Nee, dat is bij wat anders.
0: Nee, ja, denk het ook, ja. Maar, ontzettend ook, hè.
1: Ja.
0: Maar je hebt er wat bij, want ik post ook altijd. Maar je hebt er ook wat bij, daar let ik altijd op, dat ze rank, hè. Want sommigen, die komt van die mooie rang en die klimt naar boven.
1: Ja.
0: Maar sommigen doen het ook niet. Dan moet je altijd, kletter altijd op, als ze kopen, dat de ene heeft waar al een paar rangen aan zitten. Dan denk ik, dat doet hij meer. Ja,
1: precies. Het is... vrij kostbare plant.
0: Ja.
1: Maar ja, is ook...
0: Hoe komt het uiteindelijk vandaan? Weet je ook niet. Die Sunavilla, dat is ook een tropische plant, hè?
1: Ja.
0: Hij had er nooit van gehoord.
1: Nee, dus... En die moet bedenken dat dat toch wel, tropisch, subtropisch is.
0: Ja, denk het ook, hè? Dus ja, want ze kunnen niet tegen vorst, nee.
1: Nee, absoluut niet. Nee, dat geeft niet.
0: Ja.
1: Maar het is wel de moeite waard in die zin dat ze wel de hele zomer bloeit, hè?
0: Ja, hè. Maar ik verbaas me nog net, wij zijn dat elke keer weer nieuwe soorten, weer nieuwe kleuren er ook.
1: Ja. En dat is het ondernemerschap van de kweker.
0: Ja.
1: Die lust het naar de ja, wat het grote publiek graag wil hebben.
0: Ja, ja, ja.
1: En die willen eens een keer wat anders hebben.
0: Ja, want je zo nog enkel bloemig bij zo'n en ze zien dubbelbloemig. Ja. Hoe kan het?
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, dat,
1: dat is gewoon kwekerskwaliteit. Ik weet nog wel, en dat is een mooi voorbeeld. Mijn vader, die had om deze tijd een kas. Die had groot, een kassencomplex. En zo ineens kwam er een sla uit voor die vulle, grotere kroppen gaf. Die zich onderscheiden van de rest van de slaplant.
0: Ja?
1: Dit is toen een gegeven moment even die laten staan. En daar heeft een soort van doen. Er is een soort firma bijgekomen die veel te leeg heeft betaald. Maar, en dat soort, dat besteedt nog steeds.
0: Ja.
1: Zwarte Duits.
0: Ja, maar ja nou, dat herken ik, ja. Ja. Ja.
1: Maar in elk geval, dat is ook een mutatie die uit het grote geheel zo tevoorschijn komt.
0: Spontaan.
1: Spontaan. En ja, ja, zonder kus of waar ook, ja, dat is fantastisch.
0: Ja, hoe kan het? Ja, ja, ja.
1: Maar, toen ben je bedrijven, zoals hier in Twello, bij Schoneveld. Trouwens, dat is net recentelijk ook alweer verkocht.
0: Ja?
1: Die veredelingsbedrijven in de Willemsachterhoek.
0: Mm-hmm.
1: Dat is een geweldig bedrijf die over de hele wereld handelt. Heel beroemd is er wordt door Cyclamekweek.
0: Ja.
1: Cyclamekweek.
0: Oh, oh ja, ja, want die had hij alleen maar in de kamer, maar nu heb je ook buiten cyclaam.
1: Ja.

0: Ja.
1: Aan de Wilse Dijk is ook verkocht.
0: Oh ja, daar heb ik iets van. Ja,
1: ja, dat is ook verkocht.
0: Ja.
1: En wat er nog wel, wat me wel aanspreekt van. Wat de nieuwe eigenaar door aan begint doen, dat weet ik ook. Je zal het allicht wat anders doen. Maar wat, het, wat me aanspreekt, dat de Drek even zegt: al personeel mag blijven.
0: Ja.
1: Onder dezelfde condities.
0: Ja.
1: Ja. Want die eigenaar, die ken ik toevallig, maar die heeft er vier. Hè? Die heeft
0: ja.
1: Dus de Wulpse Diek.
0: Ja.
1: Die heeft Zwolle. Vlakbij de gevangenis.
0: Ja. Oh.
1: Die heeft Assen. En die heeft Groningen. Die heeft de vieren.
0: Zo.
1: Dus de nieuwe eigenaar zal wel een paar zetten hebben.
0: Ja, dat moet wel. Ja.
1: Die moet wel.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Maar dat gaat ook mee, Intratuin. Hoeveel van die vestigingen ben je er wel niet van?
1: Intratuin, ja. De Intratuin is een formule. Maar de Intratuin uit Lochem, die heeft er ook vieren.
0: Ja.
1: De Apeldoorn.
0: Ja.
1: Door bij de, ja, ja. Die Hornbach door.
0: Ja.
1: Deventer, in een nieuwe setting. Lochem, dat is de hoofdvestiging.
0: Oh.
1: En dan heb ze Almelo nog.
0: Oh, vlak bij
1: het Heracles voetbalstation.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Dan heb ze hele grote pakhuizen in Zutphen, aan de Pollaan.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is ook een groot bedrijven worden.
0: Goed, Piet, ik zie dat we gaan naar de klok van 11 uur.
1: Ja.
0: En ja, we hebben nog heel veel te praten, maar ja, we zijn straks een tijdje snel, dus we zijn zo weer de volgende maand en dan in juni. En dan praten we ook gewoon weer verder. Goed, Piet, hartstikke bedankt voor de komst. En een fijne verjaardag alvast een wens.
1: Ja, dus,
0: Het duurt nog even een paar weken, maar niet
1: ieder geval.
0: Een fijne namens ons ook alvast gefeliciteerd. Goed,
1: dank u wel.
0: Dit was dan de eerste uur van Mooie Kluster. Bedankt, Piet, voor de medewerking. En in het tweede uur houdt dus Karel van de Kaarten en weer de Kamper Koggezangers. En nog heel veel meer. Tot naar nieuws van 11 uur.

0: vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. En nieuws van 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2 van de beweging, Abu Bilal al-Minouki. Ook de president van Nigeria bevestigt zijn dood. IS zelf heeft de dood nog niet bevestigd. Al-Minouki was een van de leiders van de West-Afrikaanse tak van IS. Hij zou zijn uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van christenen en dat de Nigeriaanse regering daar te weinig tegen zou doen. Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden. Eind maart werd er daarom al een nieuwe flitspaal neergezet. De gemeente en het OM willen dit jaar nog meer flitspalen plaatsen. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt, blijkt uit een inventarisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om plekken waar veel blusschuim met PFAS is gebruikt en om bedrijventerreinen. Verwacht wordt dat nog meer plekken worden ontdekt. Een deelnemer van een Grieks tv-programma is zwaar gewond geraakt. Een deel van zijn been moest worden geamputeerd. Het gaat om het programma Survivor Greece, vergelijkbaar met Expeditie Robinson. Het ongeluk gebeurde in de Dominicaanse Republiek. De man van 22 zou zijn overvaren door een toeristenboot toen hij buiten de opnames om aan het speervissen.

0: was. Het tv-programma is van de buis gehaald. Het weer, zon, wolken en buien wisselen elkaar af. Het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. In de middag nog wat zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
2: Oost Veluwezoom.
1: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
2: De muziek.
1: Van Oost Veluwezoom. Dit is Moyes Lustrum, het dialectprogramma van Voorst Veluwezoom. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal.
2: Voorst Veluwezoom.
1: Met uw presentator Martien Kobussen.
3: Ja, daar ben ik dus ook weer. Ja, ik mag het tweede uur van Moyes Lustrum vandaag presenteren. Vandaag 16 mei is het alweer. En hier in de studio aan het Marktplein. We gaan in een tweede uur doen. Nou, we hebben van alles. We hebben een mooie muziek. We hebben een Crack by Zack nog. En de weerbericht van Mark Wolwenne. We hebben een weerdracht van Karel van der Katen. En een chantiekwartiertje met de Kamper Koggers. Nou ja, heel veel gezelligheid in de tweede uur. En Joop is er nog steeds ook weer tweede uur achter knoppen. Veel plezier dus met Moyes Lustrum.

Dat was een lied van de zee. Een heel mooi dialectnummer van de reggaezangers. Met me weinig chanticoorn, echt chanticoorn. Die liedjes in het dialect zingt. En die in de reggaezangers heb ik opgezocht. En Joop het er even laten horen. Dan nu het spelletje krijg voor zich. Dat ga ik straks weer met de weerman even doen. Maar ik zal het weer even aan Ole Veur leggen. En dan kunnen we er even samen even over nadenken. Joop was er ook al mee bezig. Ten eerste, het geet van eigens. Wat wordt er mee bedoeld? Het geet van eigens. En ten tweede, op den onaard raken. Wat wordt er mee bedoeld? Op den onaard raken. Het is wel een heel oude uitdrukking, ja, maar... Ja, het wordt ook allemaal niet zo makkelijk. Op den onaard raken. En dan, ja, dat wordt denk ik ook nog wel gebruikt... als ze zeggen, in de roze iets doen. In de roze iets doen. Nou, wat wordt er meer bedoeld? Nou ja, straks met weerbericht... dan ga ik daar met de weerman open rond. Maar eerst nog een mooi plaatje van Bevoitocht... die dus altijd optreden in Tonden. Hè, dat Joren... Ik heb laatst verteld net al, nou ja, het wordt steeds slimmer. Ze zetten ook al de tafels op de stoelen op de tafels. En dan weer, nou, heel aardig. Maar in ieder geval, ze hebben er schrik van. En dat mag allemaal door. Bevoitocht, die zingt met De Kies en ik.

0: Met Kiesken en ik, het hartstikke mooi plaatje van me, voor toch? Mark van Velgen, onze weerman, weet hij wat er meer bedoeld wordt met een Kiesken?
1: Met een Kiesken?
0: Ja, met een Kies.
1: Ja, Kies, dat deed ik vroeger ook. Dan had ze op de pink, riep, maar als ze koeken kregen of zo, roep je Kies, kom maar.
0: Ja, precies.
1: Ik heb zelf vroeger ook wel verhoogd door met die beesten. Dus nee, dat was wel leuk allemaal. Kies. Ja, je hoort het niet wel meer, hè?
0: Nee. Ja, ik vroeg me af, denk je, ja, maar je bent nog wel eens een plattelandsman, die kende het allemaal nog wel.
1: Ja, zeker. Ik heb nog, toen ik nog bij mijn ouders in Diepenheim woonde, ik ook nog. Want ja, dat was dan, weet je, de melkmachine in de wei door de koeien morgen. En dan moest ik met een draad de dingen aantrekken, zo zeg maar. En dan, En dan ging dat heb ik allemaal gedaan. En ik heb er ook wel eens verteld toen. Ja, dat is al een hele tijd terug, hoor. Dat toen van die man, die boer, die had toen nog een peert en een wagen. En die had een stuk grond die al de ijsbanen in de Uiterwaard door daardoor met het peert de mond open aan te sletten, zeg maar, plat maken. Dus,
0: oh ja, ja,
1: nee,
0: ja, ja.
1: Dat, en trekken ze erheen en stront op open gooien en later iets spreiden over het land. Dus dat is meer niks vreemd, wat dat betreft.
0: Nee. Ik ben al een plat landsman, ja.
1: Ja, zeker. Ik heb altijd wel de handen in de grond, zeg maar. Dus,
0: ja.
1: Nee, ik ben graag buiten en graag in de tuin ook aan de gang. En ben je met de beide vogels bezig en noem maar op zo. Langs de Isselstruin met de fiets of met de hond even. En dan, heb je altijd dan wel een boer door het vogel ook. De bossen in met vogels en zo. Dus
0: Het
1: is lekker al die buiten bij, vind ik.
0: Ja, zeker. Wie hebt het over buiten, maar het weer, dat wil nog niet zo erg, hè?
1: Nee, het weer, dat wil nog niet zo erg. En vermerk, maar heb ik nog wel even met Mira nog even lekker buiten in de zon gezet. Een bakje koffie doen, toen was het nog helder blauw. En stond wit aan die deur, maar nu komt er wat meer bewolking op. En het goed is, komt er zo meteen binnen nu en een paar minuten ook een paar buurtjes weer aan. Het is kom gewoon van buurtjes, alhoewel het gisteren nog wel aardig meeviel.
0: Ja.
1: Ik gisteren nog eens de Loenen kom, of Eerbeek Loenen zo met de racefiets. En dan ik denk, dat moet net kunnen voor alle welk dat ik aan terug binnen. Nou, ik was nog geen twee minuten binnen. En ik denk die bus low en er was met een donkere bolle lucht wat eraan kwam. Ik denk, dat is geen fout, maar ik pak. En toen viel het ook met wakker uit de lucht.
0: Ja,
1: ik weet niet wat bij jullie is, maar wie het hier dan in Twello bij ons staan, want dat kan ook nog wel verschillen natuurlijk, mooi in Twello zit. Wie had 19 mm dit te beter.
0: Ik heb het niet gekeken.
1: 19 mm, dus er is aardig wat er valt zo iedere keer. En hij met die buurt nu voor de kust zit ook alweer een hele buurlijn. En de meeste buurtjes gehoord waar ik het nu zo kan bekijken, wel over het noorden. Zeg maar net boven Zwolle, Lange zo, Zwolle. Ja. En dan een beetje Noord-Holland in, Groningen, Friesland in. Dus wie zit wel redelijk, denk ik, voorlopig nog even aan de goede kant.
0: Vanmiddag verwacht je nog wel een paar buurtjes?
1: Nou, ik denk dat het vanmiddag wel dreugen blijft.
0: Oh, toch wel?
1: Ja, ik geloof dat het nog wel aardig meekwalt.
0: Maar
1: de temperatuur, het veel een beetje, het is niet echt aangenaam buiten. Dus 14 gewoon als maximum. Ik denk vandaag een beetje in de
0: Ja.
1: Dat zeg altijd nog.
0: Ja.
1: Maar goed, als het goed is, komt er wel verandering in gewoon met de werken. Maar voorlopig nog niet. Want Mergen ook, dan is het weer een afwisseling van zonnen en toch wel enkele buurtjes. Dan is de temperatuur zowaar een graadje hoger. 15 graden moet je dan op rekenen. Of dat wat geldt met vandaag, ik denk niet dat je kunt vullen. Maar goed, maandag dan ook een afwisseling van zonnen. Dan zit je nog steeds met die koude frisse lucht. Zonnen en buren die 15 graden. En dan zie je wel vanaf dinsdag, eigenlijk vanaf woensdag. Dan kreeg ik geleidelijk aan een beetje meer hoge druk invloed. Maar dinsdag in eerste instantie nog een wolk. Maar dan wel een dreuge dag met 16 graden. En nou, woensdag is een hele bijzondere dag. In de ochtend zal er dan wat motregen kunnen vallen met een kleine storing. In de middag kleurt het weer op, maar dan kreeg je weer wat buurtjes. Maar dan geeft de temperatuur al wat de lucht in. Dan werd het zowaar al 18 graden. Dus die gaat het trappetje opklimmen met de werken.
0: Ja.
1: Donderdag. Dan kregen we dat nog wat meer invloed van het hoge druk, iets zonnen. En in de ochtend nog kan het buurtje bij dan op 20 geworden.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat bent de goede temperatuurtje dan al. Vrijdag, zonnen. En dan al een temperatuur van 23 geworden. Dan gaan we richting het Pinksterweekend, zeg maar. Nou, zaterdag in de ochtend kans op nog wat een paar wolkjes of wat mistbanken. Bij dan een temperatuur van 27 geworden overdag. Dus dat geeft rap naar boven. Want je kunt het hoge drukgebied, dat heeft dan wat warme lucht tussen Frankrijk en Spanje, kunt aan onze kant op. Dus zaterdag dan 27 geworden. Zondag, eerste Pinksterdag, zonne en wat wolken, die dan een temperatuur die ietsjes inkakt, 24 geworden.
0: Jo.
1: En tweede Pinksterdag, dat ligt er ook goed uit te gaan zien, dan zonne, die dan een temperatuur bij 26 geworden. Dus,
0: zo.
1: Maar goed, het is de wijken dan zeg maar tot en met woensdag, donderdag, kan er toch nog wel wat redelijk wat neerslag vallen. Er wordt toch wel in en tegen rond de 21 mm. Dus al die buurtjes in de gaten. Maar goed, dat is altijd een beetje moeilijk. Want je kunt op één plek behoorlijk wat vallen en op de andere plek valt niks. Maar ja, zo'n beetje 21 mm zal er nog kunnen vallen.
0: Maar zal de boel er gewoon groeien? Want eerst water en dan warmte erbij.
1: Als die warmte erbij komt, dat klopt. Want er is helemaal natuurlijk al. Ja, maar je ziet het nu ook al wel, Mathieu. Dat toch, ondanks dat het nog wel redelijk koud is. En ook wel frisse nachten nog. Afgelopen nachten ook alweer behoorlijk fris, hoor. En vooral gistermiddag was het hier op 1,5 meter, was het 1 geworden best. Ja, dat is, was behoorlijk koud nachtje. En op de weilanden was er ook alweer wat grondpost. Dus,
0: Ja,
1: maar goed, dat is nu voorlopig wel even gebeurd. En
0: Ja,
1: het duurt nog even. Ik kan niet zeggen, het wordt een lekker weekend.
0: Die wordt er even duur. Zeg, heb je nog even tijd voor Krek van Zek?
1: Jazeker.
0: Nou, ik heb hier met Job ook over gehad, maar Job vond het wel een beetje moeilijk. Maar ten eerste is het denk ik niet moeilijk. Het Geert van Eigens, wat ermee bedoelt, het Geert van Eigens.
1: Het Geert van Eigens?
0: Ja.
1: Het was steeds vanzelf.
0: Ja. Precies.
1: Het geeft vanzelf en je hoeft niet weinig te doen.
0: Ja, precies. Ja. Nou, en het vindt, dat is een beetje een moeilijke. Is een oud spreekwoord, op den onaard raken. Wat wordt ermee bedoeld? Op den onaard raken.
1: Op den onaard raken?
0: Ja. Dat onder geeft wel iets negatiefs aan.
1: Ja, buiten westen raken?
0: Nee.
1: Nee, op den onaard raken. Op het buitengebied of zo? Of?
0: Nee.
1: Nee.
0: Het is, onaard geeft wel negatiefs aan.
1: Ja. Op den onaard raken.
0: Het is op slechte pad gewoon.
1: Oh, die kende ik niet.
0: Af en toe dan zoek ik het waarop wij het nog niet zo kent. Maar dat is een mooie natuurlijk.
1: Ja, hier is maar het padje af, zeg ik ook wel. Dat ben je niet goed wist.
0: Maar dit is een slechte paard om gewoon hier. Niet gewoon gokken of aan de drank of wat anders. En dan ken die misschien nog wel. In de roze iets doen. In de roze iets doen. Job, die kende niet meer. Wellicht ken je het wel. In de roze iets doen.
1: In de roze iets doen. Ik gok maar wat. In de rust wat doen, ik zal het ook niet weten.
0: Nee, ruwweg iets doen. Iets op goed geluk doen. Ik heb in de roes wat gedaan.
1: Oh, nee, die kende ik ook niet. Nee. Nou, dat is wel leuk. Daar geleerd weer, in de roes iets doen.
0: Op goed geluk of ruwweg iets doen, ja. Hij vanmorgen toch weer wat geleerd.
1: Ik leer iedere dag, hoor. Komt altijd wel weer wat dingen tegen, maar komt Sander heen, dan leuk. Ja.
0: Prima. Goed zo. Nou, Mark, bedankt voor de medewerking.
1: Ja.
0: En graag tot de volgende week bij weer.
1: Tot de volgende week.
0: Oké, doe. Dat was dus weer man Mark Lovenner, hier vanuit de weerstudio in Twello. Dan de gewoon nu luisteren naar een plaatje van de Oosterhuizen dialect, hoor. Terug naar huis.

0: Ja, dat was een gezellig walsje. Van Oosterhuis naar Lekker, terug naar huis. Dan nu hebben we de groetplaat, een felicitatieplaat is dat. En dat is van de Isertalen muzikant, de Anna Polka. En die is bestemd voor een paar mensen. 13 mei is Corrie Beltman, Jurg en Herman Lippinghoff. Gerry, ja? Gerry Beltman, ja.
1: Gerry Beltman.
0: Ja, Gerry Beltman, ja. Ja, ik lees het niet goed. Ja, dus 13 mei is Gerry Beltman jurig en Herman Lippinghoff. En vandaag is Gerard Klein Herenbenk jurig. Dus 13 mei Gerry Beltman en Herman Lippinghoff. En vandaag Gerard Klein Herenbenk. En nog en andere mensen die vandaag ook jurig bent, ook gefeliciteerd namens ons. En door is deze platen van de Anna Polka.

0: Dat was de Anna Polka van de Isertale Muzikanten. En die was een felicitatieplaat. Bestemd voor Gerry Beltman en Herman Lippinghoff. Die waren 13 bijjurig. En vandaag is Gerard Klein-Herenbrinkjurig ook gefeliciteerd. Ja, en dan gewoon luisteren naar een veerdracht. Joop Kloorstaan van Karel van de Kaarten. En die heeft het over dat er bij ons nu van alles aan de hand is. Luister naar Karel van de Kaarten.
1: Goedenavond. Ik ben van de Kaarten. Ja, wie bent bij ons allemaal van de Kaarten? Omdat onze vaar van de Kaarten is. Ik zeg er nadrukkelijk bij ons in Toes, maar onze Anneken is daar trouw met Rinus. Rinus van Trit. Dus ik heb maar zeggen, Anneken was puur trouwd van de Kaarten. Nou, trouwd is ze van Trit. Adriens van Rinus kan die best puur snel van Anneken de beste dienen, maar kwek de hele dag duur. Het vurig jaar naar Spanje was op vakantie, de eerste dag de tongen afgebrand. Nee, nou onze truus is helaas en is getrouwd met Willem. Willem van de Wiezen. Dus ik heb een hele truus als vuurtrouwd van de Kaarten. Nou, trouwd is de van de Wiezen. Dan heb ik nog drie getrouwde broers, Frank, Frik en Freddy en onze Frida is dan ook getrouwd met een dichter Jan van Slag. Eerst heeft een zetje samenwoond, Frida vult zich aan niet het boomje van de Kaarten, ze was al iets van slag. Dan wordt ze dan trouwd, nu is ze dan helemaal van slag. Op de boerderij woont nog met 6 man. Mijn vader, mijn moeder, mijn opa, 3 broers en 3 zusters. Rek maar op 6 man, de vrouw heeft niet meer geteld. Onze opa is het oudste, tenminste is het oudste, want die hebt vurige wekken en hennigetten, die was volgens mij nog iets ouder. Van de kinderen ben ik dat oudste. Wie heeft nog een nakomeling? Maar toen hij geboren is, heeft onze moeder wel gezegd: ik pas, dit is de laatste kaart. Van de kinderen ben ik de oudste en als ik heb grote verplichting op zo'n bedrijf aan de wie hebt, want wie hebt 10 kippen en een haan. Dan heb ik 3 melkbeesten, 2 zwartbonken en 1 hermanenzwarten. Ja, dat was eerst een roodbonk, maar toen heb ik eens normaal te volle stroom op de rood zat. Dan had ik nog 2 varken, maar in verband met de vark best een paar jaar terug. En ik dacht, Karel, je moet snee uit door afkomt. En dan heb ik die vark heb ik verkocht aan een Marokkaan. We mochten normaal gesproken geen varkenvlees eten. Maar dan heb ik een wie gemaakt dat schuimen waren met een gasmasker. Gewone schuipen of gewoon die hele kruis met een hond. Waar hij op zichzelf kan passen. Een kriene, stikken, geiten, gazen en als hobby heb ik daar een mooie sierentuin. Maar hij heeft volle pech met haar. Ik had mooie klimplaten. Ik ben weer allemaal oude schuttingplom. Zo onder een draadduur ook voor. Ik had een mooie zwerfketen achter langs liggen. Voor de normale los laten staan. Alles goed. Toen ik allemaal spoorwiels langs liggen. Ja, ze konden weer s'nachts niet slapen. En trainen, en trainen, en trainen. Ik had zo mooi dan. Maar ik heb viool en spot al zo'n mooi muziek van. Ik hoop je zelf niet met de klap, maar kom maar klappen, was het verpast. Kom erop toch mee, dan gaat het door, maar ik had liedjes spot. En die waren heel vlijtig. En vertrouwen waren, ga ik dan een paar Afrikanen naar pot. Meer te baas. En om in de sloot af te schieten. Wat me dat te gebeuren? Ik ga er ook toch geen tikken voor. Want ik vlieg ook al. Met doem. Doem dus. Vlieg met. Nee, nee, dat ik volle prijs had. Maar vurig door had ik het wel verwacht. Ik had namelijk een doelwaar gekruist met een papagaai. Kijk, toen had hij zo nog en dan de weg is gewoon. Maar dat ding, dat kwam er later weer als alle anderen aan. Toen maar ding, dat had het iets van ons onderweg. Ik heb alle pakken, ik heb alle vierden doet, ga er dronken en ik heb ook zwaar in de zoeken onder. Volg mij. Kom toch af en toe, hoor. Onze opa was niet best. Dokter Oudrabia. En hij zegt, Kaarten, het zal niet langer meer duren. Er wordt een laatste stenen leg. Opa zegt, Karel, we zijn hier, kom, wil je nog wat voor me doen? Natuurlijk, opa. Je weet waar, ik heb altijd lidderwijs zeggen van HSC 21. Altijd mijn leemlaag. Wil je me afmelden zeggen? En wil je me lid maken van de voetbalvereniging Hoksenbergen? Ze vroeg dat dan toch, opa? Al uw leem, hij lidderwijs van HSC. Nou zeggen, ik heb toch liever aan het trainen van Hoksenbergen kapot. Geen dan zingen van HSC. Opa moest lachen, is er ook helemaal op mijn kop. Helemaal al hier op mijn wens. Trek naar mijn voeten, een bierglas. Gewoon op de recht. Ja, ja, trouwens, altijd gezellig. Ik vind bij ons gewoon heel gezellig. Maar ons moos, zeg was mangs, Karel, het geeft in het leven niet alleen om de gezelligheid. Het wordt ook eens een keer tijd, hij is achter een vrouwken aangehoord. Hij wil een kamerreus hier zeggen, maar allemaal eens kijken, je bent nog niet zo trouwd. Ik heb wel verkering gehad. Met Gina, een staatsdeertje. Had niet volle verstaan van de boerderij. Kump jongens op bedrijf. Karel, Karel, Karel, zeg ik. Wat moeten jullie toch met al die prei? Ik zeg, dat is geen prei, mijn dientje, dat is mais. Projectverkering aan. Oh, hoopt het goed praten met Gina. Hoe is het met uw boel, Gina? Hoe is het met uw va? Gina, kijk me aan. En hij zegt, Karel, zullen wij eens even een ritje maken over het boerenland? Vindt Gina zo mooi, zo alle mensen die ons houden dan nog wat. Heb de boer, die hebt er nog mes te hebben voor het toesling. Zeg in de straat niet meer. Zeg er nog een hoes met mes, want ik zie niet meer. Het is bij ons nog heel ouderwets. Bij ons zei jij de boer weer erop. Er is nog zo ouderwets en heeft nog een peert van trekken.
2: Ook onze rood-witte koeien luisteren mee.
3: Ja. Forst Veluwe Zalm.
0: Dit was Karel van der Kaarten met een mooie veerdracht bij ons in huis. Goed naar Luus, dat was hartstikke mooi. Dan doen we een verzoekplaat. Hè. Ik sprak laatst Wim de Winkel nog. En Wim de Winkel heeft hele mooie muziek voor de overmaak van de cd's en vermaak van die top 20. Even mooi samengesteld en zo allemaal. Heel veel heeft gedaan. Helaas gaat het een beetje minder met Wim de Winkel. Misschien gezondheid, die is overgenomen in de Beek wel in. In die heb ik af en toe de spreken nog wel eens. Heeft onder andere heeft ook een tekst gemaakt voor de Emsterberken. En dat is een heel mooi nummer. En heeft de Oosterse dialectkoor heeft het opgenomen. En speciaal voor Wim de Winkel. Let, Joop, die zet nu dan deze cd op. Dit nummer op. De Emsterberken voor Wim de Winkel.

mooie tekstje staat van Wim te Winkel, Udeerbeek. Over de Emsenberken. Dat is een echt zeer geslaagd nummer geweest van Wim te Winkel. En voor hem was die plaatje overdragen. Goed, dan noemen we nog een nummer van de Barkelvrouwlui. En dan gaan we over naar Sjandekwartier. De Barkelvrouwlui, die zingt ook bekende nummer, Sjeder Madre.

Sierra Madre, een heel bekend nummer van de Barkelvrouwen, is heel mooi. Dan beginnen we nu aan een Chantekwartiertje. Joop heeft van Chante, het cd-kloorstaan van de Chantekoor de Kampen Korrezangers. En die begint met Sailing Home.

Schillinghorn, ik heb wel begrepen, dat was de titel van dit nummer, van het eerste nummer van de Kamperkoggezangers in dit Chantecuduurtje. Het volgende nummer is, denk ik, een meer bekende lied, het IJssellied.

0: Ja, terwijl het koor nog even duurzinkt, ga ik dit programma afsluiten. Jullie vandaag weer luisteren naar een mooie glustende dialectprogramma van Voort. Veluwe Zoom en de Radio 794, de Epe Heerde. Want ook die luisteren naar ons. Ik bedank Joop Verschuur met de Knop. En natuurlijk de weerman Marco Venne voor die medewerking. Ja, volgende week dan gauw weer een spelletje Rote Plekken spelen met Joop en Nettie. Die gaat dan weer apart hier in het luistergebied van deze omroep. Dus dat werd vast ook heel spannend. En het weer werd ook weer beter. Heur ik wel van onze weerman. Dus wat dat betreft kan het niet meer stuk. Allemaal een fijn weekend en graag tot de volgende keer. Goed gaan.
1: Eens hadden wij een kapitein, die zult zich altijd klem. Van Amsterdam tot Ameland, van Lees tot Gillingham.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Bij een Oekraïense drone-aanval in het zuiden van Rusland zijn 2 doden gevallen. 2 mensen raakten gewond doordat er granaatscherven in hun armen en benen kwamen. Een aantal voertuigen raakten beschadigd. Over de Oekraïense aanval is verder weinig bekendgemaakt. Oekraïne voerde dit weekend een van de zwaarste drone-aanvallen uit op Rusland sinds de oorlog ruim 4 jaar geleden begon. Rusland zette vannacht ruim 500 drones in en 22 raketten. De meeste drones en 4 raketten zijn volgens Oekraïne neergehaald. Bij Cyprus zijn enkele schepen van een hulpvloot voor Gaza onderschept door Israël. Ook 6 Nederlandse activisten varen mee met de vloot. Het Israëlische leger onderschept geregeld bootjes van de flotilla in internationale wateren. De laatste keer was 2 weken geleden. In de haven van Rotterdam is het cruiseschip Hondius aangekomen. Aan boord van dat schip brak begin april het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn hieraan overleden. De 27 opvarenden die nog op de Hondius zitten worden bij aankomst weer getest en daarna gaan ze in quarantaine. Het schip wordt daarna schoongemaakt en gedesinfecteerd. De supporters van FC Groningen zijn donderdag niet welkom in Volendam voor het duel in de play-offs om Conference League voetbal met Ajax. Dat heeft de lokale driehoek van Volendam besloten. FC Groningen noemt het besluit onaanvaardbaar en zegt zich te gaan beraden op vervolgstappen. De wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen wordt donderdag in het stadion van FC Volendam gespeeld, omdat de Johan Cruijff Arena niet beschikbaar is vanwege concerten van zanger Harry Styles. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met dan ook kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Het zijn Aniek Slijters en Ronald van der Horst. Voorwaarde is wel dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. Dat zei advocaat Sjoerd van Bergen-Henegouwen op een tussentijdse zitting in de rechtbank op Schiphol. Van Bergen-Henegouwen staat Taghi eenmalig bij voor deze zitting, waarin werd gesproken over het gebrek aan advocaten. Taghi zit al meer dan een jaar zonder advocaat. De lichamen van 4 nog vermiste Italiaanse duikers in de Malediven zijn gevonden. De lichamen werden gevonden door Finse duikers. Na dagen van slecht weer waren de omstandigheden vandaag goed. Donderdag kwamen 5 Italianen om toen ze grotten in gingen verkennen op zo'n 50 meter diepte. Een van de lichamen werd kort daarna gevonden. Tijdens de zoektocht kwam afgelopen weekend ook een duiker van het Maledivische leger om. Hij werd onwel tijdens de zoektocht en overleed later in het ziekenhuis. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. De Internationale Turnbond laat Russische en Belarussische atleten weer toe bij wedstrijden. Daarmee volgt de bond de lijn die door het Paralympisch Comité, de Zwembond en de Worstelbond al is ingezet. Sporters uit Rusland en Belarus werden sinds de Russische invasie van Oekraïne 4 jaar geleden geweerd bij internationale sportwedstrijden. Topsporters uit die landen deden aan sommige evenementen wel mee, maar dan onder neutrale vlag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Later in de middag felle buien met een kans op onweer, hagel en harde wind. Het is maximaal 16 graden. Morgen is het in het noordoosten eerst zonnig, verder bewolkt en dan temperaturen tussen de 12 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. In de Malediven zijn ook de lichamen van de laatste vermiste duikers gevonden. Vijf Italianen kwamen donderdag om het leven toen ze op 50 meter diepte grotten gingen verkennen. Eén werd kort daarna al gevonden. De andere vier zijn nu gevonden door Finse duikers. Een duiker van het Maledivische leger is bij de zoektocht ook omgekomen. De Colombiaanse zangeres Shakira is vrijgesproken van belastingfraude. Volgens het Spaanse Hoge Rechtshof is er geen bewijs dat ze in 2011 de belasting heeft ontdoken. Ze had daarvoor een boete van 55 miljoen gekregen van de Spaanse Belastingdienst. De dienst moet haar dat bedrag en ook 5 miljoen aan rente daarover terugbetalen. Na de Zwembond en de Worstelbond laat ook de Internationale Turnbond weer atleten toe uit Rusland en Belarus. Deze sporters worden geweerd bij wedstrijden sinds de Russische invasie van Oekraïne. Wel mogen Russische en Belarussische sporters soms meedoen aan evenementen onder neutrale vlag. De play-off-wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen om Europees voetbal wordt donderdag gespeeld zonder fans uit Groningen. De wedstrijd is in Volendam vanwege de concerten van Harry Styles in de arena. De lokale driehoek heeft besloten dat de Groningen-fans niet welkom zijn. De club overweegt dat besluit aan te vechten. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer. Tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Belastingdienst verdenkt een groep Bulgaren van een miljoenenfraude. Ze zouden op grote schaal DigiD's hebben aangevraagd in Nederlandse gemeenten. Daarna werden belastingaangiftes ingevuld met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. De Belastingdienst zou zo een bedrag van in totaal 6,7 miljoen euro hebben overgemaakt naar de fraudeurs. Volgens staatssecretaris Ehrenberg is daarvan nog ruim 2 miljoen terug te halen, omdat de Belastingdienst intussen rekeningen heeft geblokkeerd. 15 jaar geleden kwam ook al een grote fraude door Bulgaren aan het licht. Toen ging het om het onterecht innen van toeslagen. Het vakantiegeld voor gepensioneerden valt dit jaar hoger uit. Seniorenplatform AOW.nu berekende dat mensen met AOW dit jaar netto tot 20% meer vakantiegeld krijgen. Zo krijgen alleenstaande AOW'ers eind deze week 1174 euro vakantiegeld gestort, bijna 200 euro meer dan vorig jaar. Ook partners die beide AOW krijgen gaan erop vooruit. De stijging komt vooral doordat het minimumloon flink omhoog is gegaan. De AOW is eraan gekoppeld. Twee advocaten willen Ridouan Taghi bijstaan in het hoger beroep van het Marengo-proces. Dat zegt de advocaat die hem vandaag eenmalig bijstaat. Taghi zit al een jaar zonder advocaat. De twee die de zaak willen aannemen hebben wel als voorwaarde dat ze genoeg tijd krijgen om het omvangrijke dossier te lezen. De KNVB denkt dat er zo'n 5000 Oranje-fans in de stadion zitten tijdens de eerste wedstrijden van het WK volgende maand. Daarnaast verwacht de voetbalbond nog eens 5000 extra fans die meelopen in de zogenoemde fanwalk, de oranje mars die voor de wedstrijden wordt gelopen. De wedstrijden zijn in de VS, Canada en Mexico. Oranje trapt af in Dallas tegen Japan. Ook de andere poolwedstrijden zijn in de VS. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer, tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten, kans op mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later bewolkt en geregeld regen bij 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond de opvang van asielzoekers. Onder meer in IJsselstein liepen betogingen tegen opvanglocaties uit de hand. Bij het overleg vanavond zijn premier Jette, asielminister Van den Brink, minister Heerma van Binnenlandse Zaken en minister Van Wil van Justitie en Veiligheid. De VNG riep vorige week op tot het spoedoverleg. De organisatie zegt dat democratisch genomen besluiten, zoals over de asielopvang, steeds vaker worden ondermijnd door intimidatie, bedreiging, geweld en ontregeling. Opnieuw wordt een groep Bulgaren verdacht van miljoenenfraude. Volgens de Belastingdienst zouden de Bulgaren DigiD's hebben aangevraagd om belastingaangiftes in te vullen met niet bestaande aftrekposten of loonkosten. 15 jaar geleden kwam grootschalige toeslagenfraude door een Bulgaarse bende aan het licht. AOW'ers krijgen dit jaar tot 20% meer vakantiegeld, heeft seniorenplatform AOW.nu berekend. Alleenstaanden krijgen eind deze week €1174, bijna €200 meer. Ook mensen met een partner gaan erop vooruit. De stijging komt door de koppeling met het minimumloon. Als dat stijgt, stijgt ook de AOW. Feyenoord heeft de Belg Davy Rigaud aangesteld als nieuwe technisch directeur, melden verschillende media. De 38-jarige Rigaud komt over van Club Brugge, waar hij successen kende. Hij tekent voor 3 jaar bij Feyenoord. Volgens het AD heeft Feyenoord ook een akkoord op hoofdlijnen met Robert Eenhoorn, die de nieuwe algemeen directeur moet worden. Het weer, stevige buien, mogelijk met onweer. Tussendoor ook stapelwolken en zon. Het is hooguit 16 graden. Vanavond verdwijnen de buien en klaart het op. Vannacht in het noordoosten nevel of mist. Morgen eerst droog en vrij zonnig, maar later bewolkt en geregeld regen. En het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal.

Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.

0: De nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers zich ziek gemeld vanwege onduidelijkheden over roosters. Ook maken ze zich zorgen over een hoge werkdruk. Het kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben vanavond spoedoverleg over de onrust rond opvang van asielzoekers en het geweld bij protesten rond AZC's. De VNG riep vorige week op tot zo'n overleg. Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Migratie en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn daarbij aanwezig. Een vrouw van 30 uit Hoogvliet, Rotterdam, wordt verdacht van het stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. Begin vorige maand is ze opgepakt. De vrouw werkte de afgelopen jaren als uitzendkracht in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving en zou jarenlang patiënten bestolen hebben. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan trouwringen, kettingen en zegelringen hebben verkocht bij goudinkopers. Hoewel de gestolen sieraden inmiddels omgesmolten zijn, roept de politie gedupeerden op om zich te melden. De YouTuber die roddelpraatpresentator Dennis Schouten beschoot met een paintballgeweer krijgt een gevangenisstraf van 33 dagen, waarvan 30 dagen voorwaardelijk. Hij is ook veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en hij moet een schadevergoeding van 3000 euro betalen. De 30-jarige man zegt dat hij met de aanval, die werd gefilmd, aandacht wilde genereren voor zijn YouTube-kanaal. Het weer. Eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 714 Sport.
2: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak kopballen geven lopen een 2 tot 3 keer hoger risico op hersenziektes als Alzheimer. Dat blijkt uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder ruim 300 amateurvoetballers. Ze namen voor en na een wedstrijd bloed af. Daaruit bleek dat spelers die hadden gekopt een stofje in hun bloed hadden dat duidt op hersenschade. Het onderzoek werd betaald door de KNVB en vandaag gepubliceerd in een neurologisch vakblad. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. Dat lijkt te maken te hebben met de nieuwe werkwijze voor de beveiligers.

0: werkdruk. De Betuweroute is al sinds 11 uur vanmorgen dicht omdat klimaatactivisten zich hebben vastgeketend op het spoor. De demonstranten zitten ter hoogte van Elst tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie kunnen er geen goederentreinen over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens rijden. Dagelijks gaan er zo'n 50 treinen over het spoor. Demonstranten van de actiegroep Geef Tegengas hebben vaker deze maand het spoor geblokkeerd. ProRail maakt zich daar zorgen over en zegt dat het spoor geen plek is voor demonstraties. In twee supermarkten in Brabant is drugs gevonden in een partij fruit. Vanmiddag werd eerst een onbekende hoeveelheid drugs gevonden bij een winkel in Sint-Oederode. Korte tijd later gebeurde dat ook bij een winkel in Den Bosch. Het is niet bekend waar de drugs vandaan komen. Vanwege het onderzoek wil de politie verder niks zeggen. Het weer, eerst nog buien, maar vanavond klaart het op. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen begint droog en vrij zonnig, later meer bewolking en dan valt er af en toe wat regen. Het wordt morgen een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerden. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerden. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.
1: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur bij RTV 794 Sport.
2: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Amateurvoetballers die tijdens een wedstrijd een bal koppen hebben direct na de wedstrijd meer stoffen in hun bloed die kunnen wijzen op acute hersenschade. Dat blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC.
2: Na 24 tot 48 uur waren deze veranderingen in het bloed niet meer zichtbaar. Dat die bloedwaarden weer normaliseren, betekent niet per se dat het onschuldig is. We denken dat we hier kijken naar een soort van stofwolken die vrijkomen bij schade. En als de stof blijft liggen of gaat liggen, betekent niet dat er geen schade meer is.
1: Over de gevolgen voor de langere termijn weten onderzoekers nog weinig. Op Schiphol staan lange rijen bij de controle van de handbagage. De luchthaven werkt sinds vandaag met 3 beveiligingsbedrijven in plaats van 5. Die nieuwe werkwijze is juist bedoeld om lange rijen te voorkomen. Maar volgens vakbond

0: bedrijven als Schiphol niet adequaat met die signalen omgaan.
1: Schiphol adviseert om op tijd op de luchthaven te zijn. Een 30-jarige zorgmedewerkster uit Hoogvliet wordt verdacht van het jarenlang stelen en doorverkopen van sieraden van patiënten. De vrouw werkte de afgelopen jaren in de ouderenzorg in Rotterdam en omgeving. Ze zou voor zeker 67.000 euro aan sieraden hebben verkocht bij goudinkopers. Het weer: in de loop van de avond nemen de buien af. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home-elektro is er maar één adres. Roosendaal Home-Elektro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuisbezorgd. Roosendaal Home-Elektro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
3: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur bij RTV 794 Sport.
4: Kan hij schieten? Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!
5: Elke maandagavond van 7 tot 9. Muziek en meer met Gerard Bouw.
6: No one would have believed in the last years of the 19th century that human affairs were being watched from the timeless worlds of space. No one could have dreamed we were being scrutinized as someone with a microscope studies creatures that swarm and multiply in a drop of water. Few men even considered the possibility of life on other planets. And yet, across the gulf of space, minds immeasurably superior to ours regarded this Earth with envious eyes. And slowly and surely, they drew their plans against us.

Goedenavond, maandagavond. 18 mei. Tot de klok van 10 uur vanavond. Uw muzikale avond. Twee uurtjes muziek en meer met ondergetekende Gerard. En een uurtje Rickert the Rocket Radio. Ja, slecht weer, hè? Onweer. Ene schip komt naar het andere schip. Maar ja, het wordt beter. Ze hebben het beloofd. Ja, maandagavond. Ja, de opening altijd vertrouwd, hè? Golden Earring, 1974. Later kwam het op een verzamelaar uit. Instant Poetry. De opvolger van Radar Love. Vaste items komen voor 5. We gaan straks even rond de klok van 19:30 luisteren. Wat met onze Mr. Infomix is. Ik ben ook benieuwd. U ook? 19:45. Kom plaatjes draaien voorbij. Ik zag dat ze een LP klaar had liggen, Tube Bells. Dus misschien dat daar ook wel iets over gaat. Maar ja, dat weet je nooit natuurlijk, hè. Rond de klok van 19:00 schuift Rickert de Rocket aan. Presenteert om 20:30 wat hij in zijn top 3 heeft staan. Met vrienden. Vrienden voor het leven. Zijn Guitar Hero. Ja, die vaste items komen gewoon weer voorbij. 20:30. En iets na de klok van 19:00. Niet te vergeten Mr. Gratitude. 81, die LP Race zijn we nog mee bezig. Gitaartje er tegenaan gooien. Hadden we net 1974. 1973. The Captain and Me. Van hun derde LP. Heb ik het over de Doobie Brothers. En China Grove.

1973, de opvolger van Long Train Running, China Groove. Op zang natuurlijk Tom Johnson. Oeh. Miss Grace Jones. 1981. Dat is de titel.

0: Radio 794. Muziek en meer. Met Gerard Bouw.
1: Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. top850@rtv794.nl.
2: Dit is InfoMix met muziek en informatie.
3: Hoorden we net Just an Illusion van je mooie band. En dacht, het zal ook wel een illusie wezen dat Harry Mulder vanavond morgen er is. Maar goedenavond, meneer Mulder.
4: Ja, goedenavond Gerrit en alle luisteraars van deze maandag aan, muzikale maandagavond.
3: Ja, hoe is het mee, jongen?
4: Is helemaal weer goed. Ja, niet helemaal goed, maar ja. Ik ben aan de herstellende hand. Zo zelfs dat ik het aandurf van morgen weer een keer een mooie mix te maken.
3: Kijk, daar staan we op te wachten, Harry. Hè?
4: Ja, nee, het is nog niet twee dat ik helemaal 100% hersteld ben. Maar de meeste luisteraars weten het ook dat ik een complicatie heb opgelopen, maar daar herstellende van ben. Dus morgenavond wil ik in ieder geval jullie bedanken dat jij en Lucienne vorige week het programma gepresenteerd hebben.
3: Graag gedaan.
4: En daarvoor is het een aantal keer een muzikale mix geweest. En die is ook samengesteld door Robert Veldkamp.
3: Yes.
4: Maar ja, fijn dat alles zo doorging. Ja. Ja, en morgenavond, je was het ongewis. Is hij er niet, of is hij er wel, of is het non-stop muziek?
3: Ja.
4: Nou, geen non-stop muziek. Er waren dan mensen die dachten om het over te nemen, maar die hadden ook een volle agenda. Maar ik ben er morgenavond zelf. Ik heb een afwisselend programma voor de luisteraars samengesteld.
3: Nou,
4: met bijzondere verhalen, mooie initiatieven en gezellige evenementen. Om te beginnen ga ik stilstaan bij het 5-jarig bestaan van de particuliere school Vivanto in Epe. Kinderen en de ouders vertellen waarom de school zo belangrijk voor hen is en waarom Vivanto volgens hen moet blijven bestaan. Dan hangen we donkere wolken om deze school, want ze hebben straks geen huisvesting meer. Daarnaast praten we over biodiversiteit in de gemeente Epe. Pieter Swinkels die organiseert samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland een inspiratiemiddag voor inwoners van het buitengebied die meer willen leren over natuur en biodiversiteit. En die inspiratiemiddag is op 20 mei, oftewel woensdag. En daar kunt u zich nog voor aanmelden. Maar dat horen we allemaal uit de mond van Pieter. Verder kijken we vooruit naar de Pinksterdagen. De buurman fietst een Pinksterronde in Heerde. Inmiddels een vaste wielerwedstrijd op de tweede Pinksterdag, voor de tweede keer namelijk. Voorheen werd hij op de Koningsdag gereden, maar inmiddels is dat de tweede Pinksterdag in Heerde. Dan gaan we ook blijven met de fietsen. Gaan we aandacht schenken voor de fietsenwerkplaats van de Techniekbrouwerij in Epe. Die kans maakt op een mooie bijdrage van uit het ANWB Fietsfonds om nog meer mensen beschikbaar te maken voor mensen met een kleine beurs. Om nog meer fietsen beschikbaar te maken, moet ik zeggen. En natuurlijk nemen we u mee naar de gezellige rommelmarkt in Emst, waar op tweede Pinksterdag het hele dorp verandert en één grote markt voor leuke koopjes en gezelligheid. Natuurlijk in Epe is er ook een rommelmarkt. Normaal sta ik daar zelf, maar door die gezondheidsredenen ga ik daar niet samen. Wios organiseert natuurlijk al jaren op tweede Pinksterdag een markt in het dorp Epe. Tot slot vertelt onze weerman Wilfred Elsinga alles over het weer tijdens de Pinksterdagen. Ja, en zult u één naam missen, dat is William. Hij geniet van een welverdiende vakantie in het mooie Duitsland. En de volgende plaats zal hij waarschijnlijk zingen voor Erika in Duitsland. Aan Mädchen voor immer van Peter Olaf.
3: Kijk Harry, hey, veel plezier morgenavond. Ik ben blij dat je er weer bent. En we spreken elkaar heel gauw weer.
4: Zeker, oké.
3: Okay, hoi.
5: Herinnert u zich deze nog?

eindelijk weer aangekondigd door Mr. Infomix, wel Harry Mulder, Pieter Oorlof en I'm Mietzen für immer. Ja, eigenlijk voor William Hulshoff, die daar lekker in het Duits of Oostenrijks is. En geniet van zijn vakantie. Morgenavond 7 uur Infomix. En speciaal voor Harry. Will Withers, Ralph McDonald. In the name of love.

Burgess. Ralph McDonald. In the Name of Love. De liefde die jammer krijgt van zijn mensen en allemaal onze infomixman Harry Mulder. Kijken we de tijd? Nou, we kunnen er nog een eentje draaien. Van 1985 naar 1979. Van hun tweede album Rock On. Ze heette toen nog Radio. Maar toen ging hij verder als Ray Parker Jr. Yes, you can change that.

0: Ray Parker Jr. samen nog met Radio. Van die mooie LP Rock On. And You Can Change That.
1: Dit is Plaatjesdraaier. Het thema van vanavond is...
0: Goedenavond, Lucienne.
2: Goedenavond.
0: Hoe is het ermee?
2: Ja, gaat lekker hier aan deze kant.
0: Toch wel? Ja, de kinderen naar bed.
2: Eentje.
0: Eentje, ja.
2: De ander die volgt zo, ja.
0: Die volgt zo.
2: Ja.
0: Goed.
2: Hey. Want het is of op de radio, dan heb ik de tijd voor hem.
0: Oh, ja. Kijk eens aan. Dus, goed, ja. Wekelijks kom je terug. Vorige week zaten we samen hier in de studio.
2: Ja. Leuk, ja.
0: Ja, en toen zag ik vanmorgen in één keer op Instagram Tube de Belts voorbij komen. Ik denk,
2: Oh ja.
0: Komt hij daar vanavond? Maar je verrast me met een heel ander singeltje.
2: Ja, dat klopt, ja. Ja, want inderdaad, gisteren was ik een groot deel van mijn platen aan het digitaliseren. En ik ben er nog lang niet, maar ik heb gisteren al wel een hele ruk gemaakt. Maar toen moest ik dus ineens denken aan The Cats. Want ik ben ooit 2 keer weliswaar naar de coverband geweest.
0: Ja.
2: Maar ik vond het echt hele leuke avonden. Die muziek blijft best wel goed overeind staan eigenlijk.
0: Ja.
2: En tussen mijn platen zit dus ook het album A Glow van The Cats. Een hele bijzondere hoes trouwens, want allemaal kandelaars erop. En er zit trouwens ook nog een poster in die helemaal intact is. Vond ik ook altijd wel leuk. En op die poster staat elk bandlid ook nog eens met een kandelaar afgebeeld. Maar waarom dat precies is, weet ik niet. Maar misschien past dat in de jaren 70 van toen. Ik weet niet of jij dat kunt beamen.
0: Ja, het was wat ik toen begreep, dat het is een van hun betere LP's geworden, laat ik zo zeggen. Dus wat daarvoor ook aan. En dan zou dan Cats, die Glow, die LP. Cats the Glow, is dat volgens mij heet die LP. Hij is ook in Duitsland uitgekomen, volgens mij.
2: Okay.
0: En daar staan ze dan allemaal met een soort kandelaar op.
2: Ik vind het een vreemde hoes. Ja. Het heeft wel iets, ja.
0: Ja. Dus, ja. Het
2: maar
0: is,
2: ze waren natuurlijk heel erg bekend. En ook niet voor niets de grondleggers van de beroemde palingsound. Hè?
0: Ja, dat is wel een van de. Hè?
2: Ja, zeker. Ja. En als je het over de Cats hebt, dan heb je het eigenlijk automatisch ook over Piet Veerman.
0: Ja, en over Melvee.
2: Ja, mooie stemmen ook.
0: Ja.
2: Maar
0: je was naar de coverband geweest?
2: Lang geleden hoor. Maar daar ben ik 2 keer geweest. Ik moet even denken. 1 keer volgens mij in Hardenberg.
0: Ja.
2: En 1 keer sowieso, dat weet ik zeker, in Kampen. Toen heette dat nog, hoe heette dat nou?
0: Aan de linkerkant.
2: Ja, die Music Club Kamp heette dat toen. Mm. Ja. Ja, nee, maar ik vond ze erg goed. Maar volgens mij was groot gedeelte ook wel familie van de echte Cats mensen. Ik weet eerlijk gezegd niet of ze nog steeds optreden. Kans is zeer groot, maar ze waren erg goed. Dat staat me nog heel erg bij.
0: Ja, coverbands vind ik sowieso wel altijd wel lekker muziek maken. Dus,
2: Nee, dit was zeker hartstikke mooi. En daarom dacht ik ook dat draai gewoon een van de bekendste hits van dat album ook, van The Glow. En dat is een nummer die eigenlijk iedereen wel kent.
0: Ja.
2: Toch?
0: Toch, ja. Als je het kent,
2: kent, dan heb je echt onder een steen gelegd.
0: Ja. Het is een van de vele nummers die ook geschreven is door Arnold Muren, volgens mij. Het is één familiebedrijf, dus...
2: Ja, dat sowieso.
0: Goed, nou dan ga ik hem zo voor je draaien.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: De Paling Sound. Nou, hè, volgende week zijn we er niet, hè?
2: Nee, dat klopt, dan ben ik er niet en jij ook niet.
0: Nee, volgende week zaterdag is er wel een zondag, of een dinsdag, of maandag, tweede Pinksterdag, is er een platenbeurs in Apeldoorn.
2: Ja, ik zit dan ergens in Tilburg, maar misschien ben ik op tijd terug, maar
0: in het centrum dus.
2: Hartstikke leuk. Ja, ik hou daarvan.
0: Ja, goed. Nou, één one-way street, maar het is een one-way wind. Kondig hem maar lekker aan.
2: Klopt. Ja, hier komt de Cats met het nummer One-way wind.
0: Lucienne, bedankt. En tot volgende week, hè? Over 2 weken.
2: Tot volgende week. Dan 2 weken, inderdaad. Ja, doei.

was dat de coverband geweest van The Cats. Dan heb je zoveel plaatjes draaien. En dit is uit 1971. One Way Wind. Geschreven door Arnold Muren. Ik heb nog even opgezocht in van die mooie LP. Cats Igloo. Ja. En dan deze. Hey, zeg het eens. Yeah.

0: super fine.
1: Mighty fine.
0: Sugar and spice.
1: Everything fine.
0: Spice. Especially.
2: 1974. The moment's important. Later, Ray Goodman and Brown. And girls. 1974. Kijk weer de tijd. Oh, we kunnen een eentje draaien voor de klok van een jaartje erbij op. 1975. Kwam er een hele mooie LP uit. De Legendary Song Album. The Tramps. En dit is de titel.

0: dat was hij dan. De Tramps. Goedenavond, Rickert.
1: Een hele goede avond.
0: Ja, het klinkt weer lekker hol hier, hè? Ja.
1: Heerlijk.
0: Heerlijk. Hé, hey, het is bijna 8 uur. Koffietijd. Dan gaan we zo maar eens een bakje doen.
1: Zeker.
0: En dan gaan we zo straks verder met het tweede uurtje muziek en meer. Ja, ik zie je, hij liggen klaar.
1: Ja, maar als wel Missing Gratitude ook wel weer voorbij komen. Ja.
0: Ik heb het vorige week nog wel met onze Robert erover gehad, maar... Je had er nog geen oplossing voor. Dus,
1: Nee. Dan gaan we nog maar even door op deze manier.
0: We zien u zometeen naar de andere kant van 8 uur met... Nou, we hebben er niet genoeg van, maar hij had er wel genoeg van. Mr. Gratitude. Tot zo. I've had enough, is het dan. Tot zo.
2: We'll be right back. Muziek en meer met Gerard Bouw en Rickert de Rocker. In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Voetballers die vaak een kopbal geven, hebben direct na een wedstrijd meer stoffen in hun bloed die betrokken zijn bij hersenschade. Hoe vaker een speler kopt en hoe harder de klap op het hoofd, hoe groter dat effect is, blijkt uit onderzoek van het Amsterdam UMC. Voor het onderzoek werd voor en na een wedstrijd bloed afgenomen bij ruim 300 amateurspelers. Eerder bleek al dat koppen het risico op hersenziektes als Alzheimer verhoogt. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde vorig jaar om koppen in het voetbal zoveel mogelijk te beperken. De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van ernstige kindermishandeling blijven langer vastzitten. Het gaat voorlopig om 3 dagen. Het OM beslist in die tijd of ze worden voorgeleid. De vrouwen zitten voorlopig nog in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Klimaatactivisten blokkeren sinds 11 uur een deel van de Betuwe-route. Daardoor kunnen er geen goederentreinen rijden over het spoor tussen de Rotterdamse haven en de Duitse grens. De activisten hebben zich vastgeketend bij Elst tussen Nijmegen en Arnhem. ProRail maakt zich zorgen over dit soort demonstraties en zegt dat het spoor daar niet voor bedoeld is. De zanger en medeoprichter van Dr. Hook en The Medicine Show is zaterdag overleden. Dennis Locorriere had in de jaren 70 en 80 grote hits met de band, zoals Baby Makes Her Blue Jeans Talk, Sharing the Night Together en Sylvia's Mother.

0: 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berends.

0: Welkom terug bij het tweede uur muziek en meer met ondertekenaar Rikke de Rocket.
1: En met Gerard Bouw.
0: Ja, we gaan er weer een leuke twee uurtjes van maken. Eerst nog deze en dan 8:30. Ben je benieuwd wat... Welke vrienden jij allemaal meegenomen?
1: Allemaal vrienden. Ja, ik heb allemaal vrienden
0: mee. Ja, Eén vriend die we nu gaan draaien, die had er gewoon schijt genoeg van. Hij maakt er een singeltje van. Mr. Gratitude, I've had enough.

0: die mooie LP, Race. Ik zit even te kijken, we hebben er nog twee te gaan. Dus, dit was I've Had Enough. Dus eigenlijk hadden we het aan het einde moeten draaien, de nummer. Hè? Van die mooie dingen. Ja. Oh ja, Mr. Gratitude. En dan komt er nog eentje, Wanna Be With You and the Changing Times. Dus die houdt u nog te goed. Over twee weken, The Winning Time. Ja, mooie muziek.
1: Mooie muziek, paas geweld weer.
0: Ja, we zijn na de... Ja. Fasakwa.
1: Fasakwa, ja, ja, zeker. Ja, nee, dat was wel erg gezellig, moet ik zeggen. Ik vond het ook leuke mensen die kwamen optreden. Tussendoor kwamen er nog wat artiesten. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik de namen niet echt heb onthouden. Maar ja, het zat wel redelijk in mijn genre, zeg maar. Ik heb een paar keer ACDC voorbij horen komen. Dus dan vind ik het al snel heel goed.
0: De euro's.
1: Ja, de euro's inderdaad. De euro's, ja. Die kwamen onder andere. Ja, en hoe die andere groep heette, weet ik niet meer. Was met twee dames. Was dat.
0: Ja, ik heb het voorbij zien komen. Dus,
1: Nee, dus het was wel erg gezellig. Ja, dus 's middags was het ook, ondanks dat het weer niet echt heel erg lekker was. Ik ging tegen, wat was het, 2:30 of zo, ging ik richting het dorp. Ja, toen was het toch wel gewoon weer heel erg druk op de boekenmarkt in de braderie. Dus en 's avonds net zo druk. Dus.
0: Ja, dus een goede, wat ze zeiden, was wat weer een goede vaas aqua opgeleverd.
1: Ja, ja, toch wel inderdaad. Ondanks dat het weer wat minder was dan we ook wel eens hebben gehad.
0: Ja, nou, er was dan die pubquiz was die woensdagavond.
1: Ja.
0: En er is toch heel veel jeugd. Tenminste, jongere mensen die toch wel meedoen aan zo'n pubquiz.
1: Ja, ik had ook wel willen meedoen, maar we moesten zaalvoetballen. Dus dat zat er helaas allemaal niet in. En sowieso kan ik nooit het team op de been brengen. Dus ik ben de enige die je leuk vindt.
0: Dus, misschien een keer van de radio eens een keer wat doen.
1: Ik denk dat als jij Lucien erbij is, die vindt dat ook wel leuk.
0: Die vindt het ook wel leuk om te doen. Dus. Goed, genoeg geluld. Straks om 8:30 gaan we even kijken wat jouw guitar hero is. En de top 3 met je vriendjes. Ja, dan zijn we zo een heel eind verder dus. En nu het Paarse Geweld.
1: Het Paarse Geweld, ja, staat een nummer klaar van Dendre Alain Cozier, oftewel D.D. Jackson. Die bracht in 1978 het debuutalbum uit, genaamd Cosmic Curse. En daarop staat een nummer wat werd geschreven door het echtpaar Carrie en Patty. Unwind, dit is Automatic Lover.
2: I am your automatic lover, automatic lover. I am your automatic lover.

0: lover, automatic lover. I am your automatic lover.
1: Ja, dat is inderdaad de titel van het nummer Automatic Lover uit 1978 van D.D. Jackson. Automatic
2: lover. 1978.
1: 78.
2: Toen verliet zij de volgende band. We hadden de Lover er vanavond. En dan blijft het Automatic over. Hebben we het over de Pointer Sisters.

0: 1984. Automatic, als Automatic Lover, de lover die we eraf haalden. Dus, de point is, ik vind het toch een gelden van hier te Tokio in horen. Goed, ja, nou, dan maar een stukje live muziek, hè?
1: Ja, dat vind ik het wel tijd voor. Dit keer verzorgd door Blondie. De groep rond zangeres Debbie Harry bracht in 1980 hun vijfde album uit, genaamd Auto American. En het nummer wat nu klaar staat was daar vrij succesvol van. Haalde onder andere de vierde positie in de Nederlandse top 40. Dit is de live versie opgenomen in de Canadian National Expo in Toronto, Canada in 1982. Dit is Blondie met The Tide Is High.

0: Een stukje live muziek verzorgd door Blondie, The Tide Is High.
1: Zullen ze een pianootje erin gooien?
2: Nou, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ja,
1: vind je dat wel leuk, een pianootje erin gooien? Gaan we er niet doorheen praten, hè?

0: Rosjan, onze man op de fluitist. Ian Anderson van Jethro Tull en Locomotion Bread. En ik zat te denken, Locomotion Bread. Hebben we Bread al een titel gehad voor...
1: Als in Arme Bread.
0: Ja?
1: Ik ga hem in ieder geval opschuiven. Ik zal het zo even checken of dat we die al hebben gehad.
0: Ja, Take My Bread Away en al die dingen. Er staat me iets van bij, maar ik kan me niet herinneren.
1: Ik zal zo eventjes kijken.
0: Ja.
1: Ademen. Top.
0: Mooi. En dan de volgende. Ja.
1: Ja, de volgende. Ja, daarvoor gaan we richting Schotland. Leuke zangeres. Heel sympathieke vrouw. En dan heb ik het over Amy MacDonald. Die bracht in 2010 haar tweede album uit, genaamd A Curious Thing. Nummer wat klaarstaat werd geproduceerd door Pete Wilkinson. Dit is Spark.

0: Amy McDonald met Spark. Ja, je zei al, je hoort er niet zo heel veel meer van. Ja. Maar vorig jaar nog wel een nieuw album uitgebracht. En ze is op het moment ook nog aan de tour in Engeland. En na de zomer in augustus, dan gaat ze ook nog richting Zwitserland en Duitsland. Nederland is ze ook al geweest, maar dat was afgelopen februari. Dus daar hebben we niks meer aan.
1: Nee.
0: Ja, ze is zeker nog actief.
1: Oké, nou, in de gaten houden.
2: Muziek en meer met Gerard Bouw en Rikke de Rocket.
1: Kijk even naar rechts toe. 3 minuten over de klok van 8:30. Ja, nou, als je met het journaal en ja, met sporten, dan ben je over een dik half uurtje. Ga je je kita hier de lucht in gooien.
0: Zeker, zeker. En we gaan daarvoor niet al te ver van huis. We gaan namelijk richting België, want daar komt Acid vandaan. Ooit van gehoord?
1: Nooit van gehoord.
0: Dat is een redelijk stevige en ook wel vrij succesvolle band uit Brugge. Dus die is de Guitar Hero deze week. Daarna gaan we door met de top 3. Ja, ik zei al vrienden. Nou, er zijn heel veel nummers gemaakt met vrienden in de titel. Dus ik had alle keuze. Ik heb, denk wel 3 gewoon hele lekkere platen heb ik daarvoor uitgezocht. Misschien niet de meest spannende, maar wel zeker om heerlijk van te genieten. Daarna gaan we door met The Original. Barry Manilow met Mandy. We gaan kijken waar die van origine vandaan komt bij The First Time's Charm. Gaan we weer wat steviger aan de gang. My Chemical Romance. Kijken wat de eerste single was die zij uitbrachten bij de Two Hit Wonder. Gaan we Tight Fit nog een tweede hit proberen te geven naast hun hit The Lion Sleeps Tonight uit 1982. En we eindigen met nieuwe muziek. Onder andere een nieuwe van Blue Medusa met Alyssa White Klutz.
1: Nou, wat luister dus, want het zegt maar 1, 2, 3, niet zo heel erg veel die laatste. Dus,
0: Nee, dat is de nieuwe band van de oud-zangeres van Arch Enemy en tegenwoordig dus Blue Medusa en ook nog Dragon Force.
1: Oké, ik heb een vriendje, deze. Moet ik wel even op knopje drukken.
0: Faro en French, ja.
1: Heb je niet?
0: Nee, die heb ik er niet in staan. Nee, die heb ik wel een keer gehad met vader.
1: Vader, ja, dat wel. En dan heb ik deze.

0: Ken ik niet, maar probeer ook even de stem te plaatsen.
1: Oké, deze is hetzelfde. Ze komen uit dezelfde groep. Formatie Shalimar. En Friends.
0: Dat staat er ook niet in.
1: Nee. En ik heb er nog eentje uit 1976.
0: Bij 1976, even kijken, dat is 70, 95 en 86. Dus dat zou dan er niet in moeten staan.
1: Ik wou. Vind ik dan wel een van de mooie, hoor.
0: Wel de band, niet het
1: nummer. Zeg je?
0: Wel de band, niet het nummer.
1: Wel de band, niet het nummer.
0: Ja.
1: Nou, dat maakt toch niet uit. Dan beginnen we hier gewoon lekker, want er zit een lekker drummetje voorin. Ja, ja. Dan beginnen we nog een keer.

0: 1976, A Night at the Opera. Meer vertellen we niet. You're my best friend, straks in de top 3. Ja, en als je zegt Night at the Opera, dan weet hij natuurlijk wel waar over welke band het gaat. Maar ja, wij vertellen het niet.
1: Ja, wij zeggen het niet.
0: Wij zeggen het niet.
1: Niks, nee. Ja, de volgende die klaar staat. Ja, een dame die, die heeft 9 levens, heeft hier misschien nog wel meer. En dan heb ik het over Cher, al verschillende keren haar rentrée weer gemaakt. Ja, als je dacht dat ze weer een beetje verdwenen was uit het muzikale landschap, dan kwam ze er weer aan. En zo ook in 1991, toen kwam namelijk haar 20ste album uit, genaamd Love Hurts. Daarop staat een nummer wat origineel uit 1988 komt en stond op het album Hide Your Heart van Bonnie Tyler. Dit is 7 Up all your tears.

0: Ja, dat was Cher met Save Up All Your Tears uit 1991.
1: Net in het nieuws van 8 uur overleden. De man van Dr. Hook.
0: Ja, Dr. Hook en... Hij
1: is in Madison Show, zo heet dat vroeger tenminste. En ik zie het even. Dennis Michael Nocchieri, ja, de oprichter van Dr. Hook. 76.
0: Ja.
1: Toch nog jong.
0: Ja, nou ja, tegenwoordig is dat niet al te oud.
1: Nee, is dat niet oud. Als je ziet wat hij gedaan heeft. Hij heeft geschreven voor Bob Dylan, Crystal Gayle, Ellen Reddy, Willie Nelson, Olivia Newton-John, Jerry Lee Lewis.
0: Ja. Ja, een druk mannetje met ook een groot eigen repertoire.
1: Ja, dat heb je geschreven. Zullen we eentje draaien van de Dr. Hook?
0: Ja, laten we maar doen dan.
1: Ik heb je Sylvia's Mother, of ik heb A Little Bit More, of When You're in Love with a Beautiful Woman, of Baby Makes a Blue Jeans Talk.
0: Nee, ik denk dat Sylvia's Mother toch wel zijn grootste hit was, denk ik. Hè?
1: Gaan we die draaien?

0: 1972. Eerst werd het een flop en later werd er een hele grote miljoenseller voor Dr. Hook. En toen nog zijn Madness Show en Sylvia's Mother. Kijk naar de tijd. 12 minuten voor de klok van 9 uur.
1: Dat gaat
0: wel rap, hè? Dat gaat ontzettend vlot. Dus als vorige week, dan zit je hier met Infomix, met z'n tweetjes, drietjes. En voordat je het weet is 9 uur.
1: Ja, ja, je knippert een keer met je ogen.
0: Je knippert met je ogen. En dan is het gebeurd. Vooral als je een aantal plaatjes, tenminste sprekers hebt. De dames van de dierenkliniek waren hier. Ja. Dan hebben we na die tweede uur onze weerman, die er morgen ook om 8:30 is. Nou, die geef je een kwartje en dan komt voor een euro komt eruit. Dus, dat zijn waters van
1: mij. Ja, die kunnen ook mooi praten.
0: Ja, die kunnen zeker mooi praten. Dus.
1: Dat is voor jezelf ook wel fijn. Hoef je zelf wel minder te doen, hè?
0: Ja, dan is het echt infomix. Dus heel veel info. Dus een paar plaatjes en hier is het net andersom. Dus is het wat meer muziek en daar dit. Goed. Hey. Nou,
1: mooie afwisseling.
0: Ja, deze ook, hè.
1: Ja, heerlijk. Ja, Mr. Slowhand staat klaar. Dan hebben we het over Eric Clapton. Ik heb hier zijn album van MTV Unplugged heb ik bij me. Dat kwam uit in 1992 met een aantal nummers die hij al eerder uitbracht. Zo ook deze maakte hij in zijn tijd bij Derek and the Dominoes. Schreef hij samen met Jim Gordon voor het album Layla and Other Assorted Love Songs. Dit is die welbetreffende Layla, Eric Clapton. See if you can spot this one.

0: Tot de klok van 9 uur. Laten we deze afdraaien van de Golden Earring. Hadden we net Eric Clapton met... Unplugged.
1: Ja,
0: en deze was dan de Golden Earring, Unplugged, Naked. Een LP zonder hoesje. Zometeen na de klok van 9 uur. Ik zie de lijst voor me. Heerlijke muziek. Volgende week Pinkster, daar zijn we er niet. En dan is het voorbij. Dus we zien je over 2 weken weer. En zometeen veel plezier met Rocket the Rocket. Ja,

0: muziek en meer. Met Gerard Bouw en Rikke de Rocket.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwelijn zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. Door de actie lag het treinverkeer op het traject grotendeels stil. Pas sinds een uur of zes is het treinverkeer volledig hervat. Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. In het Catshuis in Den Haag is op dit moment een overleg bezig tussen het kabinet en de gemeente. De gemeente hadden om dat overleg gevraagd na alle protesten en al het geweld rondom de opvang van asielzoekers. De gemeente vinden dat ze niet genoeg steun krijgen vanuit Den Haag, zegt verslaggever Eva Wiesing.
3: Zij zeggen, wij voeren gewoon de wet uit die hier in Den Haag gemaakt is. En als politici dan zeggen van het geweld, dat veroordelen we, maar in één zin tegelijkertijd ook hun zorg uitspreken en hun begrip uitspreken voor bezorgde burgers, dan vinden ze dat ze voor de bus worden gegooid.
2: Onder meer premier Jette en de ministers Van den Brink van Asiel en Van Wil van Justitie en Veiligheid zijn bij het overleg aanwezig. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft hij te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen eerst droog en vrij zonnig. Later meer bewolking en af en toe wat regen. Het wordt dan 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is maandagavond muziekavond met Ricket de Rocket Radio.
1: Een hele goede avond op deze maandagavond, 18 mei, iets na de klok van 9 uur. En dat betekent dat het de hoogste tijd is voor Ricket de Rocket Radio hier op Radio 794. We zitten weer propvol, 11 vaste items komen weer voorbij. En dus gaan we supersnel van start met de nieuwste Guitar Hero.
2: Dit is de Guitar Hero op Radio 794.
1: En dit keer staat Acid met Prince of Hell and Fire.

0: heerlijk begin met Acid, Prince of Hell and Fire, de groep uit België, uit Brugge. Dit nummer kwam uit in 1983, stond op hun derde studioalbum Maniac. En de guitarhero die u hoorde was Donald Davers. Gaan wij kijken wat we allemaal te doen hebben vandaag in Rickert Rocket Radio. Zometeen hebben we weer een nieuwe top 3. En dit keer zijn dat allemaal nummers met het woord vriend, friend in de titel. Daarna gaan we snel door met The Original. Gaan we kijken waar Mandy van Barry Manilow of van origine vandaan komt. Bij de First Time's Charm, My Chemical Romance. Kijken wat hun allereerste was. De Two Hit Wonder is ook wel een leuke. The Lion Sleeps Tonight, grote hit voor Tight Fit in 1982. En daarna hebben we ook nog nieuwe muziek. Onder andere een nieuwe van Anthrax en van Blue Medusa. Dus we zitten weer helemaal gigantisch profvol. Maar het is nu eerst tijd voor de nieuwe top 3.
1: De top 3 van Rickert de Rocket op Radio 794.
0: Ja, ik zei al, allemaal nummers met vrienden in de titel, met friends. En de allereerste is al meteen een hele mooie van een band die we toen net ook al hoorden. Queen hadden we het toen net over bij Muziek en Meer. Maar ik heb een nummer uitgekozen van het 12e album A Kind of Magic uit 1986. Het nummer werd geschreven door Freddie Mercury samen met John Deacon en haalde de 17e positie in onze top 40. Dit is Friends Will Be Friends.

Ja, lekker begin van deze top 3 hoor. Queen, Friends Will Be Friends. We gaan snel door. Net de nummer 2 en daarvoor gaan we naar 1970. Toen kwam het vijfde album van The Grateful Dead uitgenaamd American Beauty, de groep rond zanger Jerry Garcia. Nummer werd geproduceerd in samenwerking met Steve Brancard. Dit is Friends of the Devil.

een heerlijke nummer 2 hoor. Friend of the Devil, The Grateful Dead. Maar niet de nummer 1 helaas. Die is gereserveerd voor Randy Newman voor een nummer uit 1995. Voor de soundtrack voor de animatiefilm Toy Story van Disney Pixar. Die werd geregisseerd door John Lasseter. Dit is You've Got a Friend in Me, de nummer 1 van deze week.

0: toch wel een hele fijne nummer 1 hoor. Randy Newman, You've Got a Friend in Me. Over 2 weken, volgende week niet in verband met Pinkster, maar over 2 weken hebben we weer een nieuwe top 3. En dan gaan we ademhalen, liedjes met Breathe in de titel.
1: Het is maandagavond, muziekavond. Met Rikke de Rocket. Op Radio 794.
0: Gaan wij door met The Original. En dit keer is dat een nummer van Barry Manilow uit 1974. Stond op zijn tweede album, simpelweg genaamd Barry Manilow 2. Dat is de man waar onder andere Copacabana, maar had ook een behoorlijk grote hit met dit nummer, die later ook nog zou worden gebruikt voor de Britse comedy Mandy. Dit is Barry Manilow met Mandy.

klassiekertje toch wel door Barry Manilow met Mandy. Een nummer wat regelmatig is gecoverd. En dus moeten we voor het origineel ook weer een stukje terug in de tijd. Daarvoor gaan we, om precies te zijn, richting, wat is het ook weer, 1971. Want toen kwam Scott English al uit met het nummer. Toen had het nog wel een andere naam. Toen was het Brandy, zoals dat het heette. Had niet al te veel succes met het nummer. Maar het zou later nog wel succesvol gecoverd worden door onder andere Helmut Lotti en Westlife. Maar dit is de original van Oh Mandy, Brandy van Scott English. En dan kijk ik even, ja, dan zul je net zien. Ja, ik moet hem zoeken op YouTube. Want hij staat namelijk niet op Spotify. En dan komt er natuurlijk altijd net eventjes reclame voorbij. Dus die slaan we over totdat Scott English helemaal klaar staat.

0: Ja, dat was The Original Brandy van Scott English. En de versie die we beter kenden was van Barry Manilow. En dan onder de naam Mandy.
1: Radio 794. Ricket the Rocket.
0: Zijn we alweer toegekomen aan de First Time's Charm. En dit keer is dat een nummer van My Chemical Romance. In 2001 brachten zij hun allereerste singeltje uit. En het singeltje zou later ook nog verschijnen op hun debuutalbum. I brought you my bullets, you brought me your love. Dit is de allereerste van My Chemical Romance, Our Lady of Sorrows.

0: een hele stevige in de First Time Charm. De allereerste van My Chemical Romance. Our Lady of Sorrows. Kijk naar de tijd, zie ik dat het 1 minuut over half is. En dat betekent dat we heel erg lekker op schema zitten. En het is tijd voor de Two Hit Wonder.
1: Rick de Rocket Radio.
0: En dit keer is dat een nummer van Tight Fit uit 1982 van hun zelfbenoemde debuutalbum. Het stond op nummer 1 in de top 40 voor 2 weken. Dit nummer wat origineel uit 1939 komt en werd ingezongen door het Zuid-Afrikaanse Solomon Linda. Dit is The Lion Sleeps Tonight, de grote hit voor Tight Fit.

heerlijk hitje hoor voor Tight Fit, The Lion Sleeps Tonight. Maar dat was zeker niet de enige muziek die de Britse groep, bestaande uit Steve Brand, Denise Ginchell en Julie Harris, uitbracht. Want in Engeland van dit nummer uit 2025, ja, want ze gaan nog steeds altijd hard van stapel. Toen brachten ze namelijk hun nieuwe album Forever uit. En daarop staat wat mij betreft hun tweede hit. Dit is Holding On To You, de tweede hit voor Tight Fit.

0: Ja, dat was wat mij betreft de tweede hit voor Tight Fit. Holding On To You, naast hun grote hit The Lion Sleeps Tonight. Ja, en dan kijk ik en dan is het alweer toegekomen aan... jawel, jawel, jawel, nieuwe muziek.
1: New music by Rickett Rocket Radio.
0: Ja, en de allereerste die ik dan graag wil doen is een nieuwste van Anthrax. Die gaan een nieuw album uitbrengen. 18 september verschijnt Cursum per Visio. En als je ze nog live wilt zien, dan kan dat ook nog komende zomer. 6 juni zijn ze bijvoorbeeld te zien op South of Heaven. 12 juni Into the Grave. En op 18 juni vlak over de grens bij onze zuidenburen op Graspop. Dit is hun allernieuwste single, It's for the Kids, Anthrax.

Yes, dat was de nieuwste van Anthrax. It's for the kids. Ja, heerlijke single wat mij betreft. Volgende die kluisteraars is een nummer van Blue Medusa. Samenwerking met zangeres Alyssa White-Kloets, die we kennen van Arch Enemy. En die tegenwoordig ook zangeres is bij Dragon Force. Ook zij hebben een nieuw nummer uitgebracht. Dit is Flying Monkey.

Dat was de nieuwste van Blue Medusa samen met Alyssa White. Kloets als zangeres, dat was Flying Monkey. Gaan we snel door naar de volgende. En dat is een nummer van Beartooed. 28 augustus gaan zij hun nieuwe album uitbrengen. En ze hebben de titelsong voor dat album vastgedropt. Dit is Pure Ecstasy.

dat was de nieuwste van Bare Tooth van het gelijknamige album, genaamd Pure Ecstasy, wat uit gaat komen op 28 augustus. Ga ik door met een aantal nummers die ik vorige week helaas niet kon draaien vanwege enkele technische problemen. En de allereerste die klaar staat is de allernieuwste van Sepultura. Ze hebben een nieuwe EP uitgebracht, namelijk vorige week, genaamd The Cloud of Unknowing. En een van de nummers die erop staat is deze, All Souls Rising.

Ja, lekker stevig man. Sepultura met All Souls Rising. Een nummer wat staat op het onlangs uitgebrachte EP'tje genaamd Beneath the Surface. Gaan wij door met, ik denk, het allerlaatste nummer van deze maandagavond hier bij Radio 794. Maar niet getreurd. Over 2 weken, dus niet volgende week in verband met Pinkster, over 2 weken zijn we er weer met een totaal nieuwe Rickert Rocket Radio. Direct na muziek en meer. Net Gerard Bouwde hebben we alle items weer compleet opnieuw gevuld. Onder andere dus met een top 3 liedjes met ademhalen, met Breathe in de titel. Nou, ik heb er nu al zin in. Voor nu laat ik u achter met de nieuwste van Korn, want die hebben namelijk een nummer gemaakt voor de game Diablo 4 Lord of Hatred. En ze komen ook nog naar Nederland toe, 8 en 9 november. Dit is alvast een nieuwste single, Reward the Scars. Korn, nog een hele fijne avond en tot over 2 weken.

0: Rick and the Rocket Radio.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er komen vanuit het kabinet een speciale organisatie om gemeenten te ondersteunen bij het realiseren van asielopvang. Dat heeft premier Jette gezegd na het overleg tussen het kabinet en gemeenten over de spanningen rond de asielopvang. Jette zei dat het kabinet eraan werkt om de instroom omlaag te krijgen en dat er op alle plekken in Nederland asielopvang moet worden gerealiseerd. En dat het kabinet gemeenten daarbij gaat helpen.
3: Een aantal gemeenten heeft op dit moment die capaciteiten onvoldoende. En daarom komt er een apart vliegend team met een aantal experts die gemeenten hier extra bij kan ondersteunen. Zodat we overal in het land dit op een goede manier kunnen aanpakken. En we kijken ernaar uit om de komende weken dit verder met elkaar uit te werken.
2: Het luchtalarm verdwijnt definitief. Het kabinet zegt dat er geen geld is voor een nieuw innovatief sirenenetwerk dat iedereen kan waarschuwen bij crisis en rampen. Volgens minister Van Wil van Justitie en Veiligheid is NL Alert via de mobiele telefoon veel effectiever om burgers te waarschuwen. Vanaf 2028 stopt ook het maandelijks testen van het luchtalarm. De actie op het spoor van de Betuwelijn is voorbij. De actievoerders die zich hadden vastgeketend zijn door de politie verwijderd. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen bij Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Een groot deel van de dag lag het goederenvervoer op het traject stil. Elon Musk verliest de rechtszaak tegen OpenAI en topman Sam Altman. Volgens de jury heeft Musk te lang gewacht met een zaak aanspannen. Musk stak miljoenen in het bedrijf achter ChatGPT, maar vertrok in 2018. Daarna werd het een commerciële onderneming, terwijl Musk wilde dat het een onderneming zonder winstoogmerk zou blijven. De advocaat van OpenAI noemt de rechtszaak een hypocriete poging om een concurrent te saboteren.
4: This lawsuit was a hypocritical attempt to sabotage a competitor and to overcome a long history of very bad predictions about what OpenAI has been and will become.

0: SimfoCity.
1: Ja, welkom bij een nieuwe uitzending van SimfoCity. Mijn naam is Johan de Meezag. Ik zal vanavond de platen aan elkaar praten en Arthur Hagenburg staat achter de knoppen. We hebben weer een hele mooie lijst met symfonische en progressieve rock voor jullie uitgezocht deze avond. Met natuurlijk weer een verborgen progparel en straks in het tweede uur een wat minder verborgen progparel uit datzelfde jaar. Maar we begonnen met Twelfth Night, de progressieve, neoprogressieve rockband uit Engeland. 1991 kwam daar een verzamelalbum van uit, dat heet Collector's Item. En daar draaiden we het nummer Love Song van. Volgens de annalen is de band nog steeds actief, hoewel het al een tijdje is geleden is dat we daar iets van gehoord hebben. Gaan we verder met Andrew Latimer. Die zullen de meeste mensen wel kennen van zijn band natuurlijk, Camel. En in 2025 bracht hij een solowerk uit. Dat is eigenlijk één lang stuk muziek en daar gaan we een stukje van draaien. Het album heette War Stories.
0: Nieuw in SimfoCity.

0: Ja, Andrew Latimer met War Stories, zijn solowerk uit 2025. Het hele album duurt maar liefst 48 minuten en is eigenlijk één lang stuk muziek. Tijd voor de verbrogen progparel. Arthur, kom er maar in.
1: Verborgen progparels uit de jaren 70. In deze serie besteden we aandacht aan bijzondere progrockalbums uit de jaren 70 die wat minder bekend zijn geworden of in vergetelheid zijn geraakt. Henk Tuin en Lenne Huisman hebben er een flink aantal beschreven in hun boeken die wij als leidraad gebruiken voor deze serie. Bij veel progrockbands zie je dat er invloeden zijn van andere muziekstromingen, zoals folk, jazz en klassiek. Ik was wat aan het bladeren door het verborgen progparelboek en kwam toen de term flamenco tegen. Hé, die was ik nog niet eerder tegengekomen. Mijn interesse was gewekt. Het betreft de band Triana. Die is vernoemd naar een van de meest traditionele wijken in de Spaanse stad Sevilla, die gezien wordt als de bakermat van de flamenco. Jesús de la Rosa had al zijn sporen verdiend in dit genre, waarbij passie en emotie en het kenmerkende gitaarspel de boventoon voeren. Zo rond 1974 wilde hij, als zanger en toetsenist, een progrockband oprichten. Dat werd dus Triana. Hij vroeg Eduardo Rodríguez, een gitarist, en Juan José Palacio op drums erbij en samen vormden ze een trio. In 1975 hebben ze hun debuutalbum opgenomen en uitgebracht. Ze hadden daarbij de medewerking van Antonio Pérez op elektrische gitaar en Manolo Ros op bas. Het album kreeg de naam Triana, hetzelfde dus als de bandnaam, maar werd later in een heruitgave in 1984 El Patio genoemd. Dus ook die naam kom je tegen. Triana heeft de flamenco progrock op de kaart gezet. Als je in Andalusië bent geweest en daar de flamenco hebt ervaren en leren waarderen, is de muziek van deze band een feest van erkenning en plezier. De passie en emotie die zo eigen is aan deze muziekstijl is goed te voelen. Bekijk maar eens of dit ook bij jou werkt. Hier is de track Abre la Puerta.

0: Abre la Puerta, een track van het album Triana van de Spaanse gelijknamige band. Je hebt kunnen horen hoe zij de meeslepende, enerverende en melodieuze flamenco-elementen hebben verwerkt, inclusief het zo kenmerkende handgeklap. Een terechte parel. De band heeft hierna nog verschillende andere albums gemaakt. Daarbij was de flamenco-component steeds minder aanwezig en werden de teksten wat scherper, wat politieker, wat mogelijk werd in het post-Franco-tijdperk. Dat sloeg ook aan bij de jeugd en ze kregen daarmee een landelijke bekendheid. Van hun derde album uit 1979, Sambra y Luz, werden er zo'n 300.000 van verkocht. In 1996 en 2007 was er nog een opleving van Triana, maar dat leek echter in niets meer op de oude band, omdat de smaakmakers Jesus en Eduardo er niet meer bij betrokken waren. Ik hoop dat jullie net zo positief verrast zijn als ik door deze parel. Dat was weer genieten. Ik ga op zoek naar nog een pareltje voor de volgende keer.
1: Dat was weer een hele mooie verborgen progparel. Bedankt Arthur voor het uitzoeken daarvan. En wij gaan ondertussen verder met Karnataka. Dit is een Britse band uit Wales. We zijn eind jaren 90 begonnen, een beetje rond dezelfde tijd als Mostly Autumn, die mensen ongetwijfeld zullen kennen. Rachel Jones was de zangeres van deze band, maar die is later vertrokken richting The Reasoning, waar we ook wel eens wat van gedraaid hebben. En in 2023 kwamen ze met het album Requiem for a Dream, met een behoorlijk gewijzigde samenstelling. En daar gaan we een nummer van draaien. We luisteren naar Look to the

Karnataka, Look to the East van het album Requiem for a Dream uit 2023. Ja, goede plaat wel hoor. Mooie muziek op dit album. Tijd voor nieuw werk van Ozul, om precies te zijn. Ozul is het soloproject van de Noorse Costa Ricaanse filmmaker Paulo Chavarria. Hij heeft al een aantal albums uitgebracht. Provenance kwam uit een tijdje geleden. Daarna Man on the Shore. En Man on the Shore was eigenlijk de start van een trilogie. En daar is nu het tweede deel van uit, getiteld Stillborn Hope Volume 1. Dus daar gaan we wat van draaien. Twee nummers maar liefst. Vulture en Lost for Words.

Ozel met Stillborn Hope Volume 1, waar we de nummers Vulture en Lost for Words van draaiden. Net verschenen album 2027, dus volgend jaar moet Stillborn Hope Volume 2 uitkomen. En daarmee is de trilogie compleet. Ja, dan zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van het eerste uur van SymphoCity, met natuurlijk die progparel van Triana. Straks in het tweede uur natuurlijk nog meer progressieve rock en symfonische rock, met ook weer een wat minder verborgen progparel. Maar dat komt straks. Wij sluiten het eerste uur af met Black Band, de Nederlandse progressieve rockband die in de jaren 70 stijl progressieve rock maken. We luisteren naar Sea the Dwarf van After the Battle.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS-journaal. Er komen vliegende teams om gemeenten te ondersteunen bij de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeente en het kabinet in het Catshuis. De gemeente had om het overleg gevraagd naar de onrust rond de komst van AZC's in verschillende gemeenten. Zo kwam het tot rellen in Loosdrecht vanwege de komst van opvang in het voormalige gemeentehuis. Namens de VNG was burgemeester Dijksma van Utrecht naar Den Haag gekomen. De politie heeft 22 demonstranten gearresteerd die twee gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan voor lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met de Israëlische instellingen te verbreken. In het raam van de bestuurskamer, in het hoofdgebouw, werden Palestijnse vlaggen en spandoeken opgehangen. Rond 8 uur vanavond heeft de politie de twee banden ontruimd. De Cubaanse regering beschuldigt de VS ervan een frauduleuze zaak op te bouwen om het eiland aan te vallen. Dat zegt de Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez op X. Hij reageert ermee op berichten van de Amerikaanse nieuwssite Axios. Dat meldde dat Cuba drones heeft gekocht van Rusland en Iran om de Amerikaanse basis Guantanamo Bay mee aan te vallen. Rodriguez noemt die bewering leugenachtig en belachelijk. Alle actievoerders die zich hadden vastgeketend aan het spoor van de Betuwe-lijn zijn eerder vanavond verwijderd door de politie. De actie van de protestbeweging Geef Tegengas begon vanmorgen. De demonstranten zaten ter hoogte van Elst, tussen Nijmegen en Arnhem. Door de actie lag het treinverkeer op het traject vrijwel stil. Tot nu toe duurden dergelijke acties meestal zo'n 2 tot 3 uur. Maar dit keer slaagden de actievoerders erin om het treinverkeer veel langer plat te leggen. Het weer, de laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: SymfoCity.
1: Welkom terug bij het tweede uur van SymfoCity. Met in dit uur natuurlijk een niet zo verborgen progparel uit hetzelfde jaar als die verborgen progparel van Triana die we in het eerste uur draaiden. Maar we begonnen met Gazpacho, A Sea of Tranquility, van hun debuutalbum Bravo uit 2003 alweer. Ja, de tijd vliegt toch wel hoor. Deze band staat natuurlijk garant eigenlijk voor altijd weer hoogstaand werk. Vorig jaar nog brachten ze Magic 8 Ball uit, hun nieuwste album, die dat toch wel weer deed verrassen, ondanks dat het echt wel een typisch Gazpacho album is. We gaan verder met meer. Deze, ook een Noorse band trouwens, Hamar komen ze vandaan, maar liefst 8 jonge mannen en vrouwen in deze band. En zijn in 2008 trouwens als duo ooit begonnen, maar daarna verder uitgegroeid naar nu dus maar liefst 8 mensen. In 2021 kwam Playing House uit en daar gaan we een nummer van draaien. Honey.

meer met Honey van het album Playing House uit 2021. De band bracht in 2024 nog het vervolgalbum op Wheels Within Wheels, wat ook destijds heel goed ontvangen werd. En de band heeft inmiddels ook al meerdere malen opgetreden, waaronder ook in Nederland op het Midsummer Prog Festival. Tijd voor wat anders. Yogi Lang gaan we iets van draaien. Mensen zullen hem kennen als de zanger van RPWL natuurlijk. De Duitsers met hun Pink Floyd geïnspireerde muziek. Maar hij heeft inmiddels ook een aantal soloalbums uitgebracht. In 2010 kwam No Decoder uit en in 2019 A Way Out of Here. Wij duiken even de archieven in naar 2010, No Decoder, en we draaien Our Modern World.

Enemy got you. Enemy got you. Enemy got you.

Yogi Lang, Our Modern World van No Decoder uit 2010. Ja, het is inmiddels alweer een tijdje stil als het gaat om solowerk van Yogi Lang. 2019 is natuurlijk alweer een tijdje geleden, dus wellicht kunnen we binnenkort wel weer een nieuw soloalbum van hem verwachten. Tijd zal het leren. Tijd dan voor die niet zo verborgen progparel. In het eerste uur draaiden we Triana met Abre la Puerta uit 1975. En in datzelfde jaar kwam ook een album uit van Mike Oldfield. En die zullen mensen ongetwijfeld kennen van zijn meest bekende werk, waarschijnlijk Tubular Bells. Dat kwam uit in 1973 en werd ook de soundtrack voor de film The Exorcist. Daar was Mike Oldfield overigens zelf niet zo heel erg blij mee. Maar dat zorgde denk ik wel voor dat het een heel bekend nummer werd. 1975 dan kwam Oma Dawn uit, zijn derde album. Werd ook zeer goed ontvangen in die tijd. En daar gaan we een nummer van draaien. Oma Dawn, Part 1.

0: Mike Oldfield, Amadan, part 1 draaiden we van het gelijknamige album Amadan. En natuurlijk staat er ook nog een part 2 op van maar liefst nog eens 17 minuten. Ja, Mike Oldfield hield wel van lange uitgesponnen nummers, zullen we dan maar zeggen. En na dit tripje naar 1975 gaan we weer even helemaal terug naar het nu. Naar nieuw werk van Event Horizon. Ja, deze Amerikaanse band bracht in 2023 het album A Cell to Call Home uit. Toch wel een beetje een soort doorbraakalbum voor de band. Werd heel goed ontvangen. En nu is er een nieuw album, of tenminste, dat moet nog gaan verschijnen. Falling Together heet het. Komt op 15 mei, komt dat uit. En de eerste singles daarvan zijn al beschikbaar. Dus het leek ons een goed moment om daar eens wat van te draaien. We gaan luisteren naar Past Life Parable.
1: Symphony City.

Past Life Parable van Event Horizon, de eerste single van hun nieuwe album Falling Together, wat op 15 mei uit gaat komen. Ja, de eerste reviews van het album zijn zeer positief en lijkt erop dat het weer in dezelfde stijl gaat zijn als Cell to Call Home. Toch een van mijn persoonlijke favorieten, dus ik ben heel nieuwsgierig naar dit album. Tijd dan voor misschien nog wel iets steviger werk. Molly Baron, dat is een Franse band. Ze zijn al een tijdje aan de weg aan timmeren, hebben nu 3 albums uit. In 2021 verscheen het album The Mutiny, met onder andere daar het nummer op Amongst the Boys and the Dead Flowers. En die gaan we draaien.

Molly Baron, Amongst the Boys and the Dead Flowers van het album The Mutiny uit 2021. Ja, de Franse band is lekker aan de weg aan timmeren. In 2023 kwam nog Something Ominous uit. Ook een goed album als je het mij vraagt. Zeker de moeite waard om deze band eens even te checken. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van ook het tweede uur SymphoCity. Mocht je nou afvragen wat hebben we allemaal gedraaid, check dan even onze website www.symphocity.nl. En mocht je denken ik wil nog eens even terugluisteren, dat kan ook. Progressieverock.nl zijn we 4 keer per week te horen. We gaan eruit met Confusion Field. En dat is een studioproject uit Finland van Tommy Kankainen. Hij heeft in allerlei diverse bands gespeeld, maar wilde eigenlijk eens een keer wat voor zichzelf doen. Dus is hij naar zijn roots teruggegaan en heeft hij een album opgenomen. Dat werd Disconnection Complete in 2021. En in 2023 kwam daar een vervolg op Future Impact of Past Diversions. En daar draaien we Factory Shadow van. Graag tot volgende week.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf, maar over een motief is verder nog niets bekendgemaakt. De FBI is betrokken bij het onderzoek naar de aanslag. Het kabinet komt met een speciale organisatie die gemeenten gaat helpen met het inrichten van de opvang van asielzoekers. Dat is het voornaamste resultaat van het spoedoverleg vanavond tussen de gemeenten en het kabinet in het Katshuis. De gemeenten hadden om het overleg gevraagd nadat protesten tegen de komst van AZC's op verschillende plekken waren uitgelopen op geweld. Het kabinet spreekt van een vliegend team dat gaat helpen bij meer maatwerk, zei premier Jette na het overleg. Hoe dat team dit gaat doen is nog niet duidelijk. Door de lange wachtrijen op Schiphol vandaag hebben enkele honderden mensen hun vlucht gemist. De gestrande reizigers kunnen via hun luchtvaartmaatschappij een andere vlucht regelen, zegt een woordvoerder van de luchthaven. Schiphol sluit niet uit dat er morgen weer drukte ontstaat bij de beveiliging. Voor de zekerheid staat er extra personeel paraat. Sinds vandaag werkt Schiphol met 3 beveiligingsbedrijven waarvan het zelf deels eigenaar is. Maar de overgang verliep niet soepel. Er ontstonden zeer lange wachtrijen door een tekort aan beveiligers. Het weer. De laatste buien verdwijnen geleidelijk. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en krijgen we opnieuw te maken met regen. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS-journaal. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgekomen. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast vanwege een groot corruptieschandaal. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om op vrije voeten te komen moest hij een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld kon hij toen naar eigen zeggen niet opbrengen. Hij zou daarbij nu hulp hebben gehad van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. In de Amerikaanse stad San Diego hebben schutters bij een moskee 3 mensen doodgeschoten. De slachtoffers zijn 3 volwassen mannen, zegt de politie. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners. Hun lichamen werden gevonden in een voertuig. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie beschouwt de aanslag als een haatmisdrijf. In Kenia zijn zeker 4 mensen omgekomen en meer dan 30 gewond geraakt bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. De minister van Binnenlandse Zaken sprak van gewelddadige en illegale protesten die waren gekaapt door politieke actoren. Volgens hem zijn 348 mensen opgepakt. Hoe de 4 dode slachtoffers om het leven zijn gekomen, zei hij niet. Maar ooggetuigen zeggen tegen lokale media dat de politie in Nairobi met scherp schoot op betogers. De politie in Nederland heeft 22 demonstranten gearresteerd die 2 gebouwen van de Vrije Universiteit in Amsterdam hadden bezet. De VU heeft aangifte gedaan van lokaal vredebreuk. De bezetting begon vanmiddag met een pro-Palestina-protest. Demonstranten riepen de VU op de banden met Israëlische instellingen te verbreken. Rond 8 uur heeft de politie de 2 panden ontruimd. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 5 tot 8 graden. Morgen neemt de bewolking weer toe en valt er af en toe een bui. Het wordt tussen de 14 en 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: fools. Looking back, it's hard to tell. Could we make a dream come?
1: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Ede.